0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Sampling is een belangrijk onderdeel van hip-hop. Oude soul- en funkplaten krijgen daardoor een compleet nieuw leven.
2: Black, right? Yeah.
3: This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black.
3: Music. Black music sounds like this.
1: June is Black Music Month.

0: drop it out.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh.

Music. Kendrick Lamar komt uit Compton, Californië. Dezelfde stad waar ook Dr. Dre en N.W.A. vandaan komen. Hij begon al jong met rappen onder de naam K-Dot en bracht meerdere underground mixtapes uit voordat hij wereldwijd doorbrak. Met albums als Good Kid, M.A.A.D. City, To Pimp a Butterfly en Damn groeide Kendrick uit tot een van de belangrijkste artiesten van zijn generatie. Zijn muziek combineert jazz, funk, soul en hip-hop met sterke maatschappelijke thema's over racisme, identiteit en armoede. Hey yo, Just Blaze, good looking on me. Just Blaze. Hij won als eerste rapper ooit een Pulitzer Prize voor muziek en bewees dat hip-hop niet alleen entertainment is, maar ook kunst en storytelling op het hoogste niveau.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Kendrick Lamar wordt gezien als een van de belangrijkste storytellers van deze generatie. Zijn albums worden zelfs op universiteiten besproken.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
3: Hey, it's Tyler.
4: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.

Galaxy Radio. Put up in that mother, mother. Man,

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: In de jaren 90 werd hip-hop een wereldwijd cultureel fenomeen. Dankzij MTV, mixtapes en street culture.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
3: This month we give black music extra flowers. That's a

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: That's right, it's Galaxy in the Morning Time, waking that ass up, boy!
5: Are you ready? Well, let's go. Back to the Galaxy Morning Marathon. Here are Richie and Tony.
6: That's right, Styles, Richie Styles, myself, Tony Q, I want to check in with you. Man, welcome to the Friday. What's up with it, man? I got some Nooit Echt Van Mij on the way from you. That's by E. Dolly. We got some brand new T.I. in here with to let him know. It's Galaxy, your number one station for hip-hop and R&B, and it is Friday. Day.
7: We bringing it back.
8: Right back.
7: Now back to the real.
9: Hip-hop and R&B.
7: Yo.
10: Galaxy.
11: The number one in hip-hop and R&B.
12: Say what's happening, man. It's T.I.
13: Rick P.
12: Better give me respect.
13: This is T.I.
12: Rick, real dope boys in the trap.
13: Let them know. Now on Galaxy Radio.
12: Gotta let them know.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Chicago House ontstond in underground clubs, waar zwarte DJ's experimenteerden met disco, soul en elektronische beats.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
5: You know what time it is.
6: This wake up time.
3: You're up with the Galaxy Morning Marathon, hosted by Richie and Tony.
6: This wake up time.
3: Here on Galaxy Radio.
7: We don't play no games, we dead serious.
8: And what right hits?

Hold on. Don't laugh, bitch. You can recording. I can hear you.

0: shows.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7
1: a.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Galaxy in the morning time, what's good? It's 7 o'clock.
3: Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
5: You already know.
6: Yeah, you know who it is.
4: That's right, you know who it is, man. It's the kid DJ Richie Styles. Tony, you want to check in with you? Hey, man, I got some I Need Your Love on the way. That's by Jonah Frazier and Frenna. But first, on my leg, coming through to the waist. Good morning. Welcome to the 7.
7: We are Galaxy.
8: Let's get it.
9: Bring the beat back. Bring the beat. We back. We back.
10: Let's get it.
11: This is where the biggest stars come to play.

0: Galaxy in the Morning Time, let's load them up. Man, more hits and bangers coming your way. I'm talking about some Yo Gotti with Down in the DM, huh? I think this was when he slid into Angela's DM. But let me see what else we got here. We got some Dior coming through featuring Kayamani with My Boo. All right. It's coming. It's coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Black music inspireerde ook mode, taal, dans en lifestyle. Het is veel groter dan alleen muziek.
7: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Black everything.
7: We play all your favorite black music artists and music.
9: It's morning, it's morning, we can only be about to do one thing.
7: Richie Styles, Tony Q.
10: You know it.
7: Waking you up weekdays from 6

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back, we back, we back inside that hip hop.
6: Back, back with the latest.
7: Galaxy.
8: Holla.
9: It is that time for us to slide on into that 8 o'clock energy.
10: Yeah. Hey yo, turn it up.
4: Turn that volume on maximum power.
6: Maximum power.
10: Let's go. Turn it up.
4: This is another hour with all the biggest stars.
9: Radio. That's the truth, that's the facts. Richie Styles and Tony Q want to check in with you. Some distinct is on the way, maybe some so much more, with the RS6. Look out, it's coming.
11: I'll be right.
12: Hey, what's up, this is Chris Brown.
4: Chris Brown, obviously.

0: 50 Cent on the way with the AO Technology. Of course, this is featuring Justin Timberlake. look out also for some Frenna coming through with the commas, all right? Vibes in the building of Galaxy and in your homes, in your cars this morning. Yes, sir.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Black music. Burna Boy werd geboren als Damini Ebunoluwa Ogulu in Port Harcourt, Nigeria. Zijn familie had veel muzikale invloeden. Zijn grootvader beheerde ooit Fela Kuti, de legendarische afrobeat-pionier. Burna Boy combineert afrobeats met reggae, dancehall, hip-hop en afrofusion. Hij brak internationaal door met albums als African Giant, Twice as Tall en Love Damini. Zijn hit Last Last

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week hun tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: We right back. Yeah. We right back.
5: Well, okay.
3: We're back with more hip hop, R&B, and Afro music.
5: Now let me break it down.
3: We are Galaxy Radio.
6: Hey, it's Tyler.
7: It's me, Chanel.
3: Tyler with Chanel, now on Galaxy.

Yeah.

0: The marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Een hele goede morgen. Het is vrijdag, het eind van jouw week. We bouwen richting het weekend. En we gaan alvast het weekend vieren hier vandaag op Galaxy Radio met alleen de beste R&B, hip-hop en afro. En ik heb zometeen een kleine verrassing voor je. Ik ga je vertellen wat het gaat zijn. Hoor je dus zometeen na Dior. No Games hier bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

No Games hoorde je hier, Dior bij Galaxy Radio. Zometeen ga je John Afrezen horen samen met Chirac. We're all gonna make it na deze, die je misschien niet snel verwacht. Maar we gaan hem toch voor je draaien. Verrassing voor jou. Michael Jackson komt eraan. PYT.

0: Je hoorde Needs hier bij Galaxy Radio. Daarvoor die een track ter voorbereiding van je weekend, Afterparty. Ja, misschien ga jij richting een afterparty dit weekend. Misschien heb jij wilde plannen. Laat het me weten, hè. Stuur het door. Het mag allemaal gedeeld worden hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we in die throwbacks naar Tupac. 2001 ga je dus horen. Na Drake, Too Hard for the Radio. Toch op de radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Sean Paul hielp dancehall wereldwijd doorbreken met hits die clips overal op aarde domineerden.
7: This thing right here is our thing.
8: Hey. Put your hands up.
9: Do it right now. Go.
7: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
10: We are Galaxy. The sound of a culture.

0: Let it to my unborn, hoorde je Tupac bij Galaxy Radio. Zometeen Shake it to the max. We gaan een klein beetje dansen ter voorbereiding van jouw weekend. Om alvast een klein beetje leven in de brouwerij te brengen op jouw werkdag. Na deze Maria the Scientist ga je horen hier bij Galaxy Radio. Walked in. I'm a superstar. This is where the biggest car is going to play. Let's go.
1: What's up, it's Coil Ray.
2: This Future.
3: Hey, what's up, this Chris Brown.
4: All the hits on Galaxy Radio.
5: Only station that matters, period.
6: We're doing it for the culture.

Shake It To The Max. Wat een heerlijke track is dat, hè? En misschien wel jouw favoriet? Mocht het nou niet zo zijn, stuur hem dan zeker door.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 11 a.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
1: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
1: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
8: Ja, eerder dansten we al mee op een track van Shake It To The Max. Hier bij Galaxy Radio. We pakken het gewoon lekker door. We gaan alvast jouw weekend voorbereiden. En er mag gedanst worden vandaag. Zeker weten. Zometeen dus. Blaze Fire komt eraan. Tribal Kush. Beesthal Party naar Kanye West. Father. Hier bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in the free radio.

0: party from London to Panama.
1: Beer party, beer party.
2: Blaze via Audio, Baseball Party, samen met Tribal Kush, de voor je Kanye West Father. Een man die onlangs een album uitbracht, maar moet strijden tegen Drake, die onlangs 4 albums uitbracht. Maar goed, Kanye stond wel in een afgeladen Gelredome dus. Zometeen nog een hele hoop muziek voor je. Boef komt er straks aan. Sofiane, na deze Get Here bij Galaxy Radio. We gaan hem lekker doorpakken hier in de morning. En stuur zometeen jouw favoriete working track door, hè. Ik hoor het graag van je.

We gaan heerlijk hier bij Galaxy Radio in the morning. En ik vroeg aan jou dus wat je favoriete working track is. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Of gewoon die track waar jij gewoon lekker op gaat vandaag. Het hoeft geen working track te zijn, maar gewoon een track waar jij op jouw vrije dag of misschien zelfs op jouw werkdag lekker op gaat. En ik kan hem bijna al wel raden hoor, want deze is tegenwoordig overal te horen. In auto's, op de radio, op alle platformen. En ik denk wel dat het een nieuwe zomerhit gaat worden van dit jaar. Hij werd aangevraagd door Britt, die wel zeker weet dat het de zomerhit gaat worden, want zij wil hem graag horen op haar werkdag. En ik ga hem zo meteen voor je draaien. Even geduld nog. Zometeen dus hoor je Putacana hier bij Galaxy Radio. Ronnie Flex naar Boef. This is your station for hip-hop, R&B en Afro music. Drop it down. Like that. Yo.

17, ik dacht alleen aan stelen vriend. Reed een Vespa in mijn hoofd dat ik al eens verdiend. Was met een bitch in die tijd, maar ze meende niet. Omdat ik zonder peper liep, maar heel wat dat moest zo zijn. Een jaar of 18 en weer was ik verdacht vriend. Officier gaf advies en rechter gaf me straf.

0: Ik denk de zomerhit van dit jaar. Punta Cana, Ronnie. Ronnie Flex, hier bij Galaxy Radio. We gaan hem doorpakken. Want ik heb nog een lijstje met muziek voor je klaarstaan. En we mogen nog even tot de klok van 12 uur. Daarna komt Sydney Gregor het stokje overnemen en gaat jouw lunchpauze leuker maken. En zometeen dus gaan we naar Neo. She got her own. Naar T.I. Let him know here bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Yeah,

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Reggae-legende Bob Marley bracht boodschappen van vrijheid en eenheid naar miljoenen luisteraars wereldwijd.
5: This is Galaxy Radio.
6: Okay. Hey, black on black, black
5: music. Black music sounds like this.
4: June is Black Music Month.
7: I would like to welcome.
5: We are Galaxy Radio.
8: You already know.
9: You know my name.
10: Hey.
5: We are your daily playlist provider.
11: Hey, say what's happening, man. It's T.I.
12: Rick P.
11: Better give me respect.
12: This is T.I.
11: Real dope boys in the trap.
5: Let them know. Now on Galaxy Radio.
11: Gotta let them know.

0: All the girls that's here for the truth come puff both hands on the DJ booth. Hoorde Drake en Central C. Which one? Met Galaxy Radio. Er komt binnenkort een nieuwe track uit. Die heel veel lijkt op Punta Cana die je eerder hoorde van Ronnie. En die track is al op zijn Insta verschenen. Een kleine preview ervan. Maar de flow daarvan lijkt enorm veel op die van Which One van Central C en Drake. Dus ga hem checken op zijn Insta. Hey, zometeen Sydney Gregor. En ik ben er volgende week weer. Tot maandag. I
1: don't. This is where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We bringing it back.
5: Right back.
4: Now back to the real
6: hip-hop and R&B.
7: Yo.
8: Galaxy.
9: The number

0: perfect.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CAO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
4: Goedemiddag, vrijdag 19 juni. It's almost weekend. Yes, let's get it started. Bone Thugs & Harmony hoor je zo meteen. Beginnen met Russian featuring Rao Alejandro.

0: Zoals ik net al aangaf, het is bijna weekend. Misschien ben je nu al vrij, hè? Veel mensen zijn ook vrij op de vrijdag. Morgen heb je Jodeci. Ik weet niet of jij daar naartoe gaat. Laat even weten. Veel mensen gaan er naartoe. Uiteindelijk waren de kaartjes ook best wel gunstig. Dus ik zou zeggen, hey, mocht je nog geen kaartje hebben. Ik ben een Jodeci-fan, ik weet niet van jou. Maar go check it out. Ik denk wel dat het gezellig wordt. Over gezelligheid gesproken, Frenna, die hoor je zo meteen in Love With Us. Lekkere throwback van Beyoncé, Dance For You. We beginnen met Gunna, featuring Burna Boy.
1: Galaxy.
2: Yeah, yeah.
3: It was an early top.
4: DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Karan.
7: I am Jay Howell.
8: We are Galaxy.

0: Don Toliver heb ik voor je klaar liggen. En dan heb ik weer een throwback van Missy Elliott, Get Your Freak On. Ik had het laatst over clubbangers en daar hoort deze ook gewoon bij. Echt, je zingt het mee, je weet toch, en vooral bij dat spit it out stukje, hele club wordt lauw. Missy Elliott, ik wacht nog steeds op jou, man. Ik denk iedereen. Maar ja, weet je, ze was aan het toeren met Ciara en Busta Rhymes. Nou ja, mooie line-up, maar we hebben er nog niet gezien hier, man. Ik ga er gewoon denk een bericht sturen via Instagram. Ze kan het niet maken. Ze moet komen. En het zou super tof zijn als ze naar Galaxy komt. Hey, we can dream, right? Maar dat is zo meteen Missy Elliott. We beginnen met Macklemore.
1: Biggest stars. You'll hear them all. We are Galaxy Radio.
2: Chop it down.
3: Like that, yo.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Hey, ik ben Danny van Flava in jouw ears hier op Galaxy Radio.
2: Here comes the brand new flavor in your ear.
1: En als jij een echte hip-hop-kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty Nomass natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty Nomass. Dus tune in and spread the word.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: Zometeen nog meer muziek hier bij Galaxy Radio. 50 Cent, Hustler's Ambition. En Kendrick Lamar met SZA, Luther.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie!
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice.
6: It's Latto.
7: This is a
8: Galaxy, home for hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
9: Black music.
10: Ayo, Deji Balogun, beter bekend als Wizkid, groeide op in Lagos, Nigeria. Hij begon al op jonge leeftijd muziek te maken en brak door met de hit Holla at Your Boy. Zijn internationale doorbraak kwam dankzij samenwerkingen met Drake en later de wereldhit Essence, featuring Tems. Daarmee werd hij een van de eerste Afrobeats artiesten die wereldwijd de charts domineerde. Albums als Made in Lagos brachten Afrobeats naar een compleet nieuw publiek. Wizkid staat bekend om zijn relaxte vocals, afro R&B sound en wereldwijde invloed op moderne popmuziek.

Kalani, die komt naar Nederland op 6 december. Ze was al geweest, ik dacht vorig jaar uit het hoofd. Ik heb begrepen dat het super nice was. Dus mocht je het gemist hebben, zoals ik, dan is dit je kans om naar Kalani te gaan. En Cho, die hoor je ook zo meteen voorbij komen met Te Laat. Die heb ik trouwens ook gemist, wat wel jammer is. Maar goed, het voordeel is dat het een local...

0: Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Mijn weekend kan beginnen. Nou, hey, stel dat jij nog aan het werk bent. Of wat je ook aan het doen bent. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. We slepen je er wel doorheen. Komt helemaal goed. Ik wens je een heel fijn weekend. Wat je ook gaat doen, have fun. But be careful. En ik ben er maandag weer. Spreek je dan. Doei doei.
1: Galaxy. This is a Galaxy Throwback. Oh.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Soka Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soka Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soka.garden.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
6: Light them up.
7: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Afrobeats werkt wereldwijd omdat het draait om ritme, energie en feel-good vibes. Daarom hoor je het steeds vaker op festivals en radio.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
6: That's a f-

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karmans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om het einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
3: You can't stop it.
5: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
6: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.
7: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hippen, ik moet bellen, even vrij.
8: Jacques Chirac.

0: We are Galaxy.
1: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
2: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger, breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierde hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst, relationships gefaked. Certified lover, boy, net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en drift in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
3: Night night.
2: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
3: Peter.
2: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
3: Nah.
2: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb door.

0: ding. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
1: Kan toch niet?
0: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken. Maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
2: What is your life like? Laat ik al fights en night fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
0: What is your life like? Laat de pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
3: We are Galaxy.
4: Did you know that?
3: The

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Soka Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soka Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: Let me bring you back. Bring it back. Back to the hip hop.
7: Turn the music up.
5: More hip hop, more R&B, more Afro, more for the culture now on Galaxy Radio.
8: Galaxy Radio. It's Friday.

0: Je hoorde KM en Ida Lee met nu meteen daarvoor TI met Let 'Em Know.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody! Turn it up, turn it up.
1: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
0: Ja, vandaag niet de meiden. Samora en Ernst, die zijn er niet. Dus ik mag de honneurs waarnemen tot 7 uur. It's Friday day vandaag met Boss B. We gaan vandaag ook weer de Coach Couch openen voor de 18 miljoen zijlijncoaches. En we hebben natuurlijk New Music Friday.

0: Galaxy met dit Friday Day. Lil Wayne was dat. En een Millie, ik denk dat hij daar wel overheen is. Daarvoor zat Gunna samen met Chris Brown. En We Gonna Fuck The Night. En Jason Derulo met Savage Love. Nou, vandaag geen Samora en Eens. Tot 7 uur, Busby, hier op Galaxy. Ik ga ook even doorzetten wat we de rest van de week hebben gedaan. Want het is natuurlijk WK 2026. En dat betekent dat eigenlijk 18 miljoen zijlijn- en bankcoaches alle wedstrijden gaan bekritiseren. We hebben de hele week de lijn al open staan op 085-029-4x2. Dus wil jij je mening laten gelden over de wedstrijden die bijvoorbeeld gisteren zijn gespeeld? Of wil je een vooruitblik doen op de wedstrijd Nederland tegen Zweden voor morgen? Laat het weten via 085-029-4x2.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.

0: Galaxy met Lil Uzi Vert en What You Saying uit de Airplay Top 20. Daar hoor je morgen een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4. Dan tellen we ook weer de 20 meest gedraaide platen voor je af. Dat doen we elke week. En dan kun je zien wat de populairste plaat is natuurlijk. En daarvoor zat Rico Ritchie met Poppin. Ik werd gebeld door Anu met de vraag of we ook gewoon een plaatje kunnen aanvragen. Anu, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Doe maar die van Drake met Janice. Shut the fuck up! Speciaal voor de achterbuurvrouw. Die heet dan wel Janet, maar de boodschap is duidelijk, lijkt me.
0: Ja, ik denk dat hij aangekomen is, ja.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Janet.

0: longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Hey, ik ben Danny van Flava in Ja Ears hier op Galaxy Radio.
2: Here comes the man who flavor in here.
1: En als jij een echte hip-hop-kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Black Music
6: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Like everything.
0: We play all your favorite black music artists and music.
9: A million

0: Lil DJ en met Black. Je hoorde Calling My Phone hier op Galaxy. En daarvoor Drake met een track uit zijn drie albums die hij onlangs heeft gereleased. Het heette Genesis. Shut the fuck up. En ja, Anul die vroeg hem aan. Ik hoop dat de relatie met zijn achterbuurvrouw niet door deze plaat is verstoord. Hey, 085-029-4x2. We zoeken nog couchcoaches. Dus mensen die op de bank alle wedstrijden bekritiseren. Dat gaan we het volgende uur doen. En het is natuurlijk New Music Friday. Dus ik ga vandaag, net zoals iedere vrijdag, weer 6 nieuwe tracks straks aan je voorstellen.
1: Galaxy Feature Music.
2: Yo, I got the new
3: fresh showstopper.
1: Galaxy Feature Music.
0: Nieuwe muziek op Galaxy. En deze kwam een paar weken geleden uit. Het is de nieuwe van Zoe Toran. Hier is Waar Ben Jij?

Das samen met de Kans en Chavante. Je hoorde de Baddest en daarvoor Russian en Ro Alejandro met Santa. En Zoe Turan met haar nieuwe single die heet Waar Ben Jij? It's Friday day met Busby tot 7 uur. Gene Zamora en Ernst, maar ik moet wel een klein beetje aan de playlist houden natuurlijk van de dames. Dus deze was ik eigenlijk min of meer vergeten. De Friday day Throwback of the Day. Ik heb gekozen voor TLC met...

0: Dior en Go Mama en TLC, de throwback of the day. Je hoorde Ain't Too Proud To Back. Zometeen na 5 uur gaan we het over voetbal hebben. Want ja, het WK 2026 is in full effect. En dat betekent dat we de hele week namelijk onze eigen couchcoaches op de bank hebben zitten. Onze virtuele coachbank. Dat betekent dat je dus eigenlijk gewoon zoutloos commentaar mag geven op alle wedstrijden die gespeeld worden tijdens het WK. Dat kun je doen door een voice memo achter te laten op 085-029-4x2. En zometeen gaan we eens even kijken welke reacties zijn binnengekomen.
1: We off.
2: This right here is
1: your station for hip hop, afro and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: Are we having fun today?
0: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio.

0: A$AP Rocky en Brent Faiyaz. Ja, die laatste die werkt tegenwoordig ook met iedereen samen, want je hoort hem op alle platen opduiken. Je hoorde Stay Here For Life en daarvoor Idalie en Roddy Flex met Populair.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
0: En die zegt goedemiddag. Ik hoop dat je het hoofd een beetje koel houdt. Temperaturen in Nederland boven de 30 graden Celsius. Wij loodsen je door de vrijdagmiddag file heen hier in It's Friday Day. Op weg naar het weekend. Met zometeen ja, WK 2026, de thuiscoaches.
2: We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.

0: Beyoncé en Jean-Paul met Baby Boy. En die Jean-Paul die heeft weer een nieuwe plaat uit. Misschien ga je die straks horen in de New Music Friday. En daarvoor Bad Bunny en DTMF en Slim Thug samen met Zero en Loving You.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, WK 2026. Het is tijd voor de thuiscoaches. Maar eerst even wat nieuwtjes melden. Ik vertelde gisteren namelijk dat Zweden een officiële waarschuwing had uitgedaan naar het Nederlandse elftal. Dat zij wilden gaan winnen. Ja, volgens mij wil ieder elftal gaan winnen. Dus hoeveel is zo'n waarschuwing dan waard? Maar Frenkie de Jong heeft daarop gereageerd. En hij waarschuwt nu ook Zweden. Dat Nederland wil winnen. Nou ja, dat de beste maar mogen winnen, denk ik. En daar gaat het over in voetbal, toch?
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, en dan een groot probleem. Want de oranje bus heeft in Houston met pannen langs de weg gestaan. De bus die hield ermee op. En dat wil je natuurlijk niet tijdens het WK. Als dat een voorspelling is voor de wedstrijd van Nederland tegen Zweden, dan is dat niet al te best.
2: De WK 2026. Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Nou, ik heb letterlijk de ballenverstand van voetbal. Dus daarom heb ik alle 18 miljoen thuiscoaches ingeroepen om hun visie op de wedstrijd te geven. Ik vroeg je om te reageren via 085-029-4x2 en in een voice memo achter te laten wat je van de wedstrijden vond. En dit zijn de reacties.
3: Hey, Dylan hier. Even over Canada tegen Qatar. 6-0. Dat had ik echt niet zien aankomen. Canada speelde alsof ze al jaren meedoen aan de wereldtop. Die snelheid en die omschakeling waren bizar. Qatar had eigenlijk vanaf minuut 1 geen antwoord. Voor mij was dit de meest indrukwekkende prestatie van het toernooi sinds Duitsland tegen Curaçao. Alleen die beenbreuk van Kone, dat was bizar. Dat de scheids niet door had dat zijn been gebroken was. Echt bizar.
4: Ja, met Kenneth, de thuiscoach. Man, alle wedstrijd volgen is best een opgave. Goed, over de wedstrijd, over Mexico tegen Zuid-Korea. Dat was typisch een WK-wedstrijd waarbij één moment het verschil maakt. Zuid-Korea heeft gevochten voor elke meter, maar Mexico weet precies hoe je zulke wedstrijden over de streep trekt. Ik denk dat Mexico een gevaarlijke outsider wordt voor de knock-out fase.
5: Galaxy Radio.
6: Listen, everywhere I go.
7: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Ik ken die girls. Dat was Young Felix samen met de Rijk. Het AVO 50 en Annalyn Choppa met A Part of the Game. Straks de New Music Friday. Elke vrijdag komen de nieuwe platen uit. En je bent gewend van Samora en Ens dat ze op vrijdag altijd 6 nieuwe tracks aan je voorstellen. Ga ik ook doen. Welke dat zijn, dat hoor je straks. Blijf luisteren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: biggest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Black Music.
5: Chris Brown brak als tiener door met zijn hit Run It. Hij combineert R&B, hip-hop, pop en dancehall met sterke performance en choreografie. Albums als Exclusive, Fame en Indigo maakten hem een van de succesvolste R&B-artiesten van zijn generatie. Zijn combinatie van zang en performance inspireerde veel jonge artiesten wereldwijd. Grote tracks als Forever, With You en Under the Influence groeiden uit tot internationale classics. Ondanks controversies en juridische problemen bleef Chris Brown muzikaal succesvol en cultureel relevant. Zijn carrière laat zien hoe groot zijn impact op moderne R&B, hip-hop en popmuziek is gebleven.

0: doe er eventjes een slooplaatje in. Want het is vandaag al warm. En ja, je wil natuurlijk niet over je toeren raken. Dat was de nieuwe single van Bruno Mars. Die heette Risk It All. En daarvoor Dave & Tams met Raindance. Sinds vanochtend 10 uur geldt in Nederland het nationale hittealarm. En dat betekent dat je dus genoeg moet drinken. We trekken er even eentje open. En dat je vooral in de schaduw moet blijven. De temperaturen zijn vandaag opgelopen tot ongeveer 36 graden in Zuid-Nederland. Met een gevoelstemperatuur van 39 graden. Dat is warm. Voor de komende dagen ook temperaturen die rond een graad of 30 liggen. Ik geloof dat het vanaf dinsdag iets koeler wordt. Maar er is een grote kans op zware regen- en onweersbuien. Nou zijn die hier nog niet gevallen. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. En laten we hopen dat het niet net zoals gisteren in Nuenen, weet je, in één keer helemaal blank staat. Dat je ergens in de tuin zit en zeiknat regent of zo. Maar zolang het niet zo is, geniet van het mooie weer. Dit weekend gaat trouwens ook de zomerprogrammering in hier op Galaxy. 21 juni, dat is zondag. Dat is het de langste dag van het jaar, hè. En dat gaan we vieren door de hele dag namelijk alleen maar gemixte muziek uit te zenden. We gaan er een feestje van maken op de langste dag.
1: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
2: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will. Your pussy shaved, you cleaned your bedroom just in case. And you ain't fucked in couple months tonight. You're trying to misbehave, is that how you feel?

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

Galaxy met KM en ICSB. Je hoorde On My Mind. En daarvoor Central Cee met I Will. Zometeen na zessen New Music Friday. Elke vrijdag stellen we 6 nieuwe tracks aan je voor. En jij mag bepalen welke track we helemaal moeten gaan draaien op de radio. Je mag het dus kiezen via 085-029-4x2. Dat zometeen na 6 uur. Blijf luisteren. En hier is Kendrick.

0: on me. Need my daily affirmation. I wake up in the morning, say this shit to myself.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.

0: make it worse. Party Next Door. You had a Die Trying. Samen met Jebba. En daarvoor zat dan Tullifer en Rema met Second Hand. Blijf luisteren, want zometeen ga ik 6 tracks aan je voorstellen. Die vandaag zijn uitgekomen in de New Music Friday.
1: This is Galaxy Radio.
2: What it do?
3: You about to witness hip-hop.
1: With Boss B.

0: Uit de Airplay Top 20. Morgen hoor je daar een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4 uur. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. Je hoort The Russian en Ro Alejandro met Pongo. En daarvoor een Galaxy throwback van Mary J. Blige. Die heette Being With You.
1: Galaxy New Music Friday.
0: Ja, New Music Friday. Elke vrijdag komen de nieuwe platen uit. En we stellen dan 6 nieuwe platen aan je voor. En jij mag zeggen welke plaat we helemaal gaan draaien op de radio. Normaal wordt de keuze gemaakt door Ernst, maar die is er vandaag niet. Dus ik heb vandaag de nieuwe plaatjes voor je uitgekozen. 6 in totaal. En we beginnen met een toch wel opmerkelijk koppel. Nooit gedacht dat deze twee ooit met elkaar zouden samenzingen, maar het is toch gebeurd. Ik heb het over Ludacris en Glorilla. De nieuwe heet The Real Hustler.
2: Swallowed

Ja, ik denk, laat hem even wat doorlopen, want anders hoor je heel Ludacris niet. Hè? Glorilla, die neemt het wel een klein beetje over. Dat was Ludacris samen met de Glorilla en de Real Hustler. De tweede plaat is een R&B-plaatje. Het is de nieuwe single van Inaja, die heet Outside.

You know where you can find me tonight. Outside, ja, het is er warm zat voor. Dat was de nieuwe van Inaja. De derde, als we het toch over R&B hebben, is van Henky T samen met KM. Die heet de R&B Shit.

0: ze is gevaarlijk. Want ze eet mij op net als kannibalen.
1: De nieuwe Henky T samen met KM en de R&B shit. De volgende plaat is een klein beetje van ons, want het is namelijk een van onze presentatoren. Dat is Naro, die hoor je vanavond met Goudje. Samen met Shiro en Diops, de nieuwe single die heet Buiten.

0: fluitje.
1: Meefluiten! De nieuwe Nairo, Macharo en The Ops. En buiten, you know where to find me outside. De verkijker vijfde alweer is van Rotterdamse bodem. We draaien haar nummer Fantasy regelmatig hier op Galaxy. Ik heb het over Levels. De nieuwe van Levels heet Excited.

Levels, Excited. En toegekomen aan de laatste, de zesde die we gaan voorstellen in New Music Friday. Is van Hollandse bodem. Het is de nieuwe single van Topperig. Samen met Chavante. En die heet Baga.

0: Brug en Javante.
1: Galaxy. New Music Friday. New Music Friday.
0: Ja, en het is aan jou om te kiezen welke plaat we natuurlijk helemaal gaan draaien. Ik vroeg je om te reageren via 085 029 4x2. En dit zijn de reacties die zijn binnengekomen.
2: Hey Rolf hier, rechtstreek uit de achtertuin, onder de parasol. Biertje erbij. Ik ga voor die nieuwe van Henkie T.
0: Oké. Okay.
3: Je komt toch stemmen? Dan zou ik mijn stem willen geven aan Nado. Lekkere zomervibe en perfect voor deze tropische temperaturen.
0: Mm-hmm.
4: Henkie T, Henkie T, Henkie T.
3: Nou, dit dus. Gooi die poekel maar in de muzieklijsten bij jullie.
0: Ja, het is wel duidelijk wie het geworden is. Dat is natuurlijk Henkie T samen met KM. En de nieuwe single die heet R&B Shit.
1: New Music Friday.

0: Fijne weekend, jongens. Komt helemaal goed. DJ Khaled was dat samen met Rick Ross en Take It To The Head. En daarvoor de nieuwe van Henky T en KM en de R&B shit. Zal ik zometeen even de avond met je doornemen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op de radio? Ja, mooi. Blijf luisteren dus.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Ga me je vertellen hoe het zit. Ik zag haar staan zoals in een
1: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Dancehall uit Jamaica vormde de basis voor veel moderne hip-hop flows. Artiesten als Shabba Ranks en Sean Paul inspireerden generaties rappers wereldwijd.
5: Hip-hop, R&B, and Afro-music.
6: Talk about black
5: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio.
7: Let's go.
1: This is where you hear the biggest stars.
8: Sitting on top of the world.

De mensen samen met Serrano en Dope Boy met Ben met Serrano en daarvoor Karim hier op Galaxy. Zal ik even de avond met je doornemen? Zometeen na 7 uur. Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. Met vanavond natuurlijk veel gasten en een guest DJ. Die het weekend even goed voor je gaat inzetten. Je hoort ze tot 9 uur en vanaf 9 uur Goudje en Naro in After 9. Nou, als dat geen goed begin is van het weekend, dan weet ik het ook niet meer. Zijn we een beetje klaar voor het weekend? Hier hebben we er zin in.

0: Ex-banger van de week, je hoort Arnie Trax samen met Brian MG en Hoe Het Zit. Daarvoor de Black Eyed Peas met Maskinada en Ronnie Flex en DJ Dylan met Punta Cana. Zometeen na 7 uur Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. Met erachteraan Goudje en Naro in After 9. Ik spreek je aanstaande maandag weer om 4 uur. Ik zeg een goed weekend en vat geen kou.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Ze was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.

0: Radio. Je luistert naar Galaxy Radio. DNA.
1: Eerlijk, bro. Dat is veel te warm hiervoor. Waarom ben je aan het schreeuwen? Waarom heb je ook een jas aan?
0: Dat is geen jas, bro.
1: Wat is dat dan?
0: Weet je wat ik haat? Als ik, haat je dat wanneer je op een party komt op een vrijdagavond? En dan zeggen mensen, ja, je moet je jas uitdoen. Dat ik denk van, yo, bro, dit is geen jas. Dit is mijn swag voor de avond.
1: Zeg maar. Heb ik hier voor mijn best gedaan, nu jij dit tegen mij zegt?
0: Bro, mag ik geen meids fixen, bro?
1: Weet je wat het is? Zwarte vlek onder
0: zeg maar, ik wil mijn shirt, alleen mijn shirt. Elke keer als ik die shirt aantrek, zegt mijn meid, yo, bro. Kijk wat er staat op mijn shirt.
1: Waarom staat een sexshop op je shirt?
0: Het is gewoon een merk, maar het ziet er gewoon heel raar uit voor mensen die niet weten wat het is. Dus daarom heb ik gewoon mijn jas aan.
1: Ja,
0: een gloednieuwe week. Heel veel gebeurt van de week. Uiteraard zitten wij in het WK. Nederland moet nog spelen. Wat vond ik ervan? Jongen, laat me even de muziek uitzetten.
1: Hé, luister, ik zei het net al. Maar vertel maar.
0: Mensen moeten niet praten op de naam.
1: Wie is naam?
0: Mbappé, bro. Mbappé is de beste speler van onze generatie. Mensen moeten stoppen met zeggen, ja, hij is niet zo goed bij Real, maar je hebt gezien wat hij heeft gedaan.
1: Is hij beter dan Neymar?
0: Hij is veel beter dan Neymar.
1: Is hij beter dan Messi?
0: Dat weet ik niet.
1: Dan is hij niet de beste, maar dan is hij niet de beste.
0: Van deze generatie.
1: Oh, ook van deze generatie.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wat vind jij van het WK?
1: Ja, ik heb alleen die van Frankrijk gekeken tegen Senegal.
0: Je slaapt te veel, man. Je moet gewoon wakker blijven. Blijf de matches checken.
1: Ik heb gewoon leuke dingen gedaan. Ik heb voor andere dingen gedaan deze week.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben gisteren naar de film gegaan.
0: Welke film?
1: Toy Story 5.
0: Weet je waar je niet bent gegaan?
1: Ik ben... Nou, weet ik er niet over hebben.
0: Oké, dus... Laat me even... Voor de mensen die luisteren. DNA belt mij. Hij zegt, yo, man. Zendaya en Tom Holland zijn in Nederland, man. Voor die Spider-Man. Ik moet gaan. Het is je niet gelukt.
1: Het is me niet gelukt, man. Bro, ik heb alles geprobeerd.
0: Maar wat heb je geprobeerd? Je mocht daar toch staan?
1: Nee. Het was een gesloten event, zeg maar.
0: Ah.
1: Bro, ik heb Pathé gemaild. Serieus? Ja, bro.
0: Wow.
1: Ik ga zo meteen echt brutale mail hebben ze teruggestuurd naar mij.
0: Serieus?
1: Ik ga ze zo meteen laten zien.
0: Oké, ik ben wel echt benieuwd wat de fuck Pathé jou terug zal mailen.
1: Een vriend van ons ging ook naar daar zo.
0: Ja.
1: En ik had een paar hints gegeven van, ik wil graag naar daar, man.
0: Ja.
1: Hij heeft me niet gevraagd.
0: Oh, mijn god. Oh ja, Lies was wel uitgenodigd, inderdaad, ja. Nou, uiteraard, welkom. Het is een gloednieuwe vrijdag bij de gezelligste en tofste show van de vrijdagavond. We hebben weer een hele leuke show voor jou klaarstaan. Met leuke gasten, goede gesprekken, muziek, challenges en natuurlijk een hele dikke DJ-set met een DJ die gaat draaien bij Fête de la Musique.
1: Wow.
0: Blijf vooral luisteren, want ik heb ook hele toffe nummers waar dit vandaan komt. We beginnen met Drake, Little Birdie.
2: I don't like going to Vegas, I start missing Virgil.

0: DJ Frisco 954. Yo.
1: Yannick Ola, I'm gonna love this, you know.

0: draaien niet Vibes Cartel met Summertime hier op Galaxy Radio. Je luistert naar de heetste radioshow van Nederland. En waarom? Nou, omdat we natuurlijk ook weer een rising star hebben voor vandaag. En dat is niemand minder dan Joe, een hele goedenavond.
1: Goedenavond, man.
0: Ja, goedenavond. Zometeen ga je voor ons laten horen wat je kan.
1: Yes.
0: Maar eerst zitten wij hier met een hot take. En ik heb een bericht binnengekregen van Marwa. Van Cartier, je bent aan het trippen. Neymar is sowieso beter dan Mbappé. En het is hier dus een verhitte discussie.
2: Waarom vind jij Mbappé beter?
0: Kijk, wanneer we denken aan Neymar, dan denk je aan een bepaalde tijd. En het is zeker een gouden tijd in voetbal geweest. Hij speelde met een geweldige speler, Messi, in Barcelona, een gouden team. Dus we denken nostalgisch, Neymar is een van de beste voetballers ooit. Wat hij ook is. Als je letterlijk elke wedstrijd kijkt van Mbappé, Real Madrid, PSG en Frankrijk. Wat Mbappé doet is ongekend. Ik heb dat Neymar niet zien doen. Neymar kan goed dribbelen, maar daar blijft het bij. Je moet vervolgens de bal passen. Wacht, laat mij.
2: Ja, ik hoor, ja.
0: Je moet vervolgens moet jij de bal passen naar de guy die het moet doen. Messi of Mbappé. Oh. Want die scoren de goals. En hoe winnen wij? Met goals, man, nigga.
1: Nee.
0: Nu jij.
1: Ik ben dat zo'n assist werkt, maar...
2: Nee, maar okay. Zeg maar.
0: Nu jij.
3: Oh, nee, ik moet... Ding is... Hoe heet het? Kijk, die vraag die ik had gesteld was, als jij een verdediger bent, voor wie ben jij meer bang als op je afkomt?
0: Ja.
3: Neymar of Mbappé?
0: Oké. Okay. Ja.
3: En kijk, jij zegt Mbappé door gewoon snelheid. Maar als jij wordt gefilmd...
0: Ik zei Mbappé sowieso.
2: En waarom? Okay. En waarom?
3: En waarom?
0: Omdat als verdediger...
1: Je hoeft niet met stem te
0: praten. Laat maar... Als verdediger hoeft Mbappé niet eens langs mij te komen. Die nikker scoort gewoon vanaf daar. Ik moet naar hem gaan om hem te verdedigen. Als ik zeg maar 30 meter, als hij op 30 meter staat, scoort hij hem. Dus ik moet naar hem sowieso gaan. Dus als als verdediger weet ik, Neymar moet langs mij komen. Ik kan nog een kans maken. Bij Mbappé, hij hoeft mij niet eens te zien. Hij
3: scoort zijn klees, man.
0: Snap je?
3: Maar...
0: Waarom lach je? Waarom lach je, man? We zijn live op radio, zeg maar.
3: Kijk, sowieso is het... Sowieso, als jij wordt gefilmd en jouw enkels die worden gewoon gebroken, boom. Mm-hmm. Is veel erger dan hij die gewoon langs sprint. En wat je zegt, ja. Je hebt gelijk.
0: Maar denk je dat niet is gebeurd met Mbappé? Als je kijkt naar de wedstrijden, dan zie je dat ook, dat Mbappé dat ook doet. Kijk, Jules, wat vind jij? Want jij zegt ook Neymar is voor mij een betere speler dan
1: Mbappé. Als ik verdediger zou zijn, zou ik wel banger zijn voor Neymar dan voor Mbappé.
0: Oké, why?
1: Heb je die clips van hem gezien?
0: Ja, zeker.
1: Okay.
0: Dus ik zeg niet... Ja.
1: Ja, ik zou Neymar zeggen, man. Niet dat ik niet bang zou zijn voor Mbappé, maar...
0: Ja.
1: Ja, Neymar.
0: Maar waarom ben je meer bang voor Neymar dan Mbappé? Dat is de vraag.
1: Maar die man is gewoon eng.
0: Maar, oké. Nou, iedereen is natuurlijk entitled op zijn eigen mening. Ik zie dat jij je bek hebt gehouden, DNA, erover. Ik ben benieuwd wat jij ervan
2: vindt. Laat anders Dessa.
0: Oké, hey Dessa, je bent ook aangeschoven.
4: We zijn er.
0: Ja, vertel.
2: Wie vind je Mbappé of Neymar?
4: Nu Mbappé.
0: Duidelijke taal.
4: All-time toch? All-time.
0: Nu, all-time. Ja, maar Mbappé moet zich nog bewijzen.
4: Ja, Mbappé heeft zijn all-time niet gehad, toch?
0: Maar wat hij nu al heeft gedaan, is al meer bereikt dan Neymar, bro.
3: Ja, kijk, dat wel.
0: Nou, dus dan ben je toch banger voor je.
3: Maar dat gaat er niet over wie beter. Ja.
0: Ja, jawel! Wat maakt iemand beter? Meer goals, meer mensen kapot gemaakt. Wat?
3: Dus, ja, maar dan.
0: Mbappé 400 goals, wist je dat?
3: Maar dan, wat jij zegt, is dat als speler zijnde, dan kan een verdediger nooit zo goed zijn, zeg maar, als een. Als Mbappé.
0: Jawel, Messi en Ronaldo zijn natuurlijk wel beter dan Mbappé. Maar Mbappé heeft misschien nog 10 jaar te gaan. Dat moet je ook nog beseffen. Neymar is al klaar. Is
3: ja, klopt. Hij is wel gewoon zijn last dance gewoon.
0: Ik zit alweer te zweten hier, man, van warmte. Ik ga wat muziek draaien, jongens.

0: Vertel, Hero.
1: Ja, ik zie wat anders aan je vandaag, man.
0: Wat zie je aan
1: mij? Ik weet niet wat het is.
0: Oh, wat dan?
1: Draag je een bril of zo?
0: Ja, ik draag een bril, man. Ik draag ook lenzen eigenlijk, normaal gesproken.
1: Nee, het was wel.
0: Oh, dankjewel. Wat een mooi compliment van jou.
1: Vind je dat ook?
2: Zeer zeker, hoor.
1: Oké, okay, nee.
0: Jij zet gewoon echt gasten echt on the spot, gewoon. Laat me even vertellen wie wij te gast hebben. Vanavond is niemand minder dan Dessa te gast. Dessa, goedenavond.
2: Goedenavond, mijn naam is Dessa.
0: Dessa, je maakt enige tijd muziek?
2: Zeer zeker.
0: Hoe lang maak je muziek?
2: Ik ben begonnen als DJ. Ik ben nog steeds DJ, maar alleen voor mijn broer. Ik ben begonnen met beats maken daarna. Mm. Dat heb ik, doe ik nog steeds. En dat tunes maken doe ik nu. Ik denk 3 jaar, 4 jaar.
0: Waarom ben je begonnen met muziek maken, als ik vragen mag? Van DJ naar producer naar zelf meer muziek uit. Dacht je van, yo, alles wat ik draai, kan het beter?
2: Nee, ik dacht als DJ, zeg maar, als DJ's tunes uitbrachten normaal, dacht ik van, ja, ze produceren het zelf en al die dingen. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee,
2: we waren gewoon bij die sessies en...
0: Nou, sterker nog, ik vraag me af of DJ's tegenwoordig echt draaien, echt for real.
2: Ja, gewoon een set aanzetten en gewoon druk doen, zeg maar, achter die DJ-set. Maar
0: ja.
2: Nee, ik dacht van, ik ga zelf produceren, zelf die sessies doen en dan als DJ uitbrengen.
0: Ja.
2: En toen was ik van, nee, ik wil zelf op de voorgrond staan.
0: Maar als jij dan zelf nummers maakt, dan maak je ook je eigen beats, neem ik aan.
2: Ja, maar niet zoveel eigenlijk.
0: Okay.
2: Ik werk niet zoveel op mijn eigen beats. En mensen zijn ook echt op mijn huid voor dat van, hey bro.
0: Ja, waarom niet? Vind je je eigen beats gaar?
2: Nee, dat is het niet eens.
0: Ik denk dat als je dat kan, dan heb je ook echt een eigen stijl. Jij weet gewoon het beste wat jij wilt horen.
2: Ja, ik heb dat wel met mijn beats. Dus soms raak ik wel geïrriteerd wanneer iemand iets op mijn beat doet en ik ben van, dat vraagt die beat helemaal niet.
0: Ja.
2: En dan weet ik wel wat die beat vraagt en dan zegt ze van, doe jij het dan? En dan gaat het zo.
0: Zou je kunnen zeggen, je komt uit een muzikaal gezin.
2: Ja.
0: Je weet waar ik naartoe ga leiden.
2: Ja,
0: dus dan
2: ja.
0: Is je draait voor een bepaald persoon. En excuseer mij als ik het moet doen, maar je bent wel het broertje van Doughboy. Vind je dat kut om dat altijd te moeten vertellen?
2: Nee.
0: Of is dat gewoon een onderdeel van jouw verhaal? Ja, maar omdat je misschien los wilt staan van iemand zijn schaduw, toch? Ik bedoel, net als Samsky, Ronnie Flex is gewoon,
2: ja,
0: ik ben gewoon Samsky.
2: Ik hoor wat je bedoelt, maar ik heb er nooit echt last van gehad. Ook omdat gewoon bij het begin. Ik vond het juist leuk wanneer mensen dat tegen me zeiden van, hé, hey, broertje van Doughboy, dat is gewoon, hé.
0: Ja.
2: Hij wordt bekend. Maar op een gegeven moment was het ook van, hé, het gebeurt nu constant.
0: Ja, toch?
2: Maar ik heb er zelf nooit last van gehad. Dan laat me gewoon zien van dat het goed gaat. Dat ik trots ben gewoon, als meneer mensen dat aan mij vragen.
0: Heb je het gevoel dat jij voordelen hebt of kan je zeggen, nee, ik moet even hard werken als mijn brada?
2: Even hard werken, maar harder werken zelfs.
0: Harder werken, moet ja, je moet je ook bewijzen. Ja, inderdaad.
2: Ik moet voorbij hem gaan.
0: Hij is lid, jij bent litter. Ja, toch? Maar kom al. Hey,
1: hij is trouwens niet de enige uit je familie, toch? Die muzikaal was, want je pa was ook DJ.
2: Ja, mijn pa was ook DJ, man. En vanuit daar ben ik
0: DJ gaan draaien. Ja, toch? Ja. Oh, gek. Eigenlijk had jij ook gewoon vandaag kunnen draaien voor ons.
2: In principe wel, hè.
0: In principe wel.
2: Exclusieve set.
0: Je bent er vandaag omdat je een nieuwe single uit hebt. Phantom, vertel.
2: Danny Phantom, de track, ik zeg heel eerlijk, die track is gewoon met lol gecreëerd, man. Ik heb er niet bij nagedacht toen ik ermee bezig was. Ik had die flow neergezet.
0: Ja.
2: En dan vanuit die flow ben ik gewoon gaan invullen, die woorden.
0: Duidelijke taal. Hij is dus uitgekomen vannacht, dacht ik.
2: Ja.
0: Danny Phantom van Dessa. Nou ja, blijf hier zitten, maar ik ga voor nu in ieder geval draaien. Geniet ervan.
3: Chrome, this one's hard, you know.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Hey, ik ben Danny van Vleva in Ja Eers hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Lauryn Hill bewees dat hip-hop en soul samen tijdloze muziek kunnen maken.
0: This thing right here is our thing.
6: Put your hands up.
7: Do it right now, go.
0: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
8: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
9: Cartier en DNA nu live op Galaxy Radio.

0: Dat was een mooie overgang, hè, Dina?
1: Prachtig.
0: Ja, dat was een echte vakman. Goed, waar ik het vandaag over ga hebben. Ja, Dina.
2: Zoals... Mag jouw vrouw?
0: Nee, mag jou. Iedereen maakt wel eens wat mee in de liefde. Toch?
2: Ja.
0: Toch, Dessa?
3: Zeker. Ja.
0: Daarom hebben wij een aantal stellingen die daarover gaan. Want de vrijdagavond, misschien wint je wel de liefde van je leven vanavond als je uitgaat. Toch?
2: Mm-hmm. Ja.
0: En dit is de show die je klaarstoomt voordat je uitgaat. Dus, ik heb een paar vragen hier. En ik ben benieuwd wat jij, of jij Dessa, of misschien iemand die luistert, wat jij ervan vindt.
2: Of
0: mocht jij willen reageren, reageer dan via 085-029-4x2. Dat is 085-029-4x2. Om te beginnen, als iemand één keer liegt, blijft het vertrouwen altijd beschadigd.
3: Ja, toch?
2: Altijd?
3: Ja, toch?
0: Heb je nooit gelogen, Dessa?
3: Ja, vroeger. Ja. Ja. Ik heb een keer gelogen. Mijn vader is ook hier, hè. Dus jullie weten wat jullie doen, hè.
0: Hallo papa! Ja toch, ik hoor.
2: Nee, ik denk niet altijd. Ik denk het valt wel te
0: soms fixen. Moet je toch liegen voor je eigen bestwil.
3: Ja, maar soms sommige mensen willen de waarheid ook niet horen, zeg maar.
0: Precies. Zal ik je iets vertellen waar ik de laatste over heb? Ik heb niet gelogen, maar mijn meid zegt, ja, het komt neer op liegen. Ik ging naar een feest die ik had georganiseerd. Het was een verjaardag van een vriend van ons, maar tegelijkertijd hadden wij een Punta Cana party. Want Punta Cana was nummer 1 en we hadden 60 meids uitgenodigd. Ik doe niks verkeerd. Maar ik zei tegen mijn meid, ik ga naar die en die zijn verjaardag. Ze zegt oké. Uiteindelijk kwam ze erachter dat ik wel bij die verjaardag was, maar het was ook de Punta Cana party met 60 meids.
2: En nu weet mijn meid het ook.
0: Jij was er niet
2: mee. Nee, ja.
0: En toen zei ze, ja, je hebt niet gelogen, maar toen zei ik, ja, maar als ik je dat zou vertellen, zou je misschien zo onnodig, ik vertel heel veel aan mijn meid, maar ze zou zich onnodig druk maken.
3: Denk je?
0: Ik denk het wel, als je zegt, ik ga met 60 mee chillen.
3: Ja, maar ligt eraan toch? Als zij weet van jou, van jij bent gewoon daar voor je mattie en die dingen, dan moet goed komen toch?
0: Ik ben daar met mijn mat,
2: gewoon mijn mattie. Je hebt gelogen, ik zeg
0: gewoon. Wist je dat liegen?
2: Ja, nou, verbergen is ook liegen.
3: Als je wist van tevoren dat het ook op Punta Cana vissen zou zijn.
0: Ja, dat wist ik van tevoren. Ik heb hem zelf georganiseerd.
3: Ik heb hem zelf. Kijk hier.
0: Oké, nou, de volgende. Iedereen verdient een tweede kans.
2: Ja, daar geloof ik wel in, man.
0: Ja?
2: Ja.
3: Jawel.
0: Ja, maar niet een derde.
2: Nee, derde niet.
0: Nou, we kunnen gelijk snel doorgaan. Mijn partner mag vrienden zijn met iemand van het ander geslacht.
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Dus jouw vrouw mag... Je vrouw mag gewoon mattie zijn met een mannelijke guy.
3: Ja, zou hypocriet zijn. Ik ben ook bevriend met mensen van een ander geslacht.
0: En jij DNA? Ja, ik hoor je. Ik ben het ermee eens.
2: Mag.
0: Je zegt dat met een ondertoon, alsof het niet mag.
2: Nee, maar waarom zou het niet mogen?
3: Je zei het niet met chest.
0: Nee, je zei het niet met chest.
2: Mijn vrouw mag sowieso alles. Laat het duidelijk zijn. Maar in de perfecte wereld, ze kan gewoon mattie zijn met mij.
0: Hè? Kijk, ik heb toevallig van de week heb ik iets meegemaakt. Mijn vriendin heeft heel veel mannelijke matties. Sommige zijn gay, sommige zijn gewoon straight. En ik ben ook cool met hun. Er was één guy en die heeft haar ooit gefixt in het verleden, maar nu zijn ze vrienden. Dus in het verleden, toen ze elkaar niet kenden, heeft hij haar ooit geprobeerd te fixen. Niet gelukt, nu zijn ze vrienden. Ik heb altijd geweten, bro, als jij de kans krijgt, natuurlijk wil je het doen. En inderdaad, mijn meid komt laatst thuis en ze zegt tegen mij, yo, ik ga stoppen met hem te chillen. Ik zeg, waarom? Ja, hij heeft eigenlijk basically de liefde verklaard net bij mij.
2: Oh.
0: En toen dacht ik, ah.
2: En daarom, in de perfecte wereld, ze is gewoon vrienden met mij.
0: Nee, maar je mag liever niet, maar je mag alles doen.
3: Ja, maar
0: doen,
3: deze
0: toch?
3: Situatie.

0: Je weet toch? Ik ga niet iemand zeg maar, iets verbieden om iets te voorkomen. Ik wil juist weten, doe je zulke dingen ja of nee?
1: Snap je wat ik bedoel?
2: Mooi, mooi.
3: Ja, ja, ja, oké, je hebt zeker gelijk. Ja.
0: Flirten is ring gaan, jongens. Is het ja of nee?
3: Ja, man.
1: Ja.
0: Ja? Ja man. Echt waar?
1: Vind jij van niet?
0: Oh shit, ik zeg altijd tegen mijn meid, nou ik flirt wel soms.
3: Hé, hey, wat?
0: Blijkbaar van vreemd gaan is.
1: Jij gaat vreemd.
3: Maar wat dus. Valt voor jou aan de flirten?
0: Ja,
1: Stel je voor dat je op een verjaardag bent van iemand en er zijn opeens 60 meid. Zou je dan flirten met een meid?
0: Oh mijn god. Ja, is dat wat je doet?
1: Ja, dat vraag ik me af. Dus...
0: Nee, dat weet ik dan niet. Nee.
1: Oké. Okay.
0: Ik was gewoon bij Kids de verjaardag, ja?
1: Niet liegen, niet flirten.
0: Oh mijn god. Oké, ik heb zo meteen nog 4 vragen. En zo dadelijk ook nog een rising star. Maar, mocht je het niet eens zijn met een van de stellingen of een van de antwoorden die we hebben gegeven, 085 029 4 keer

0: Je luistert naar Drake, Party Next Door, On My Way. En wie onderweg is, is niemand minder dan Joel. Die hier vandaag de gast is en de rising star van vanavond. Joel, een hele goeie... Ik moet jouw mic even aanzetten. Ja, dat is deze. Een hele goede avond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Nou, je bent niet geheel onbekend, want je hebt 2 jaar geleden volgens mij meegedaan aan een andere radiozender waar ik toen ook de show presenteerde. Ik mag het gewoon zeggen. Je deed mee aan Phonix Talent, toch?
1: Ja, man, klopt.
0: Inderdaad. Een leuke ervaring?
1: Ja, was leuk. Was gezellig.
0: Maar daarna heb je stilgezeten.
1: En daarna heb ik flink stilgezeten.
0: Why?
1: Ja, was... een beetje persoonlijk was het fucked up. Mm-hmm. En qua, ik was op dat moment was ik getekend.
0: Oké.
1: En dat is niet helemaal soepel verlopen.
0: Ja.
1: Niet zoals ik had gehoopt in ieder geval.
0: Dat is heftig voor een beginnende artiest.
1: Ja, dat is niet wat ik voor me zag, man. Maar ja,
0: kan ik me voorstellen.
1: Wel, hoe het is gegaan uiteindelijk.
0: Nou, we hoeven natuurlijk geen mensen onder de bus te halen. Maar wat is een ervaring of les die je hebt meegekregen van die situatie?
1: Blijf independent als je jonge artiest bent, man.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat voor iedereen is het anders, denk ik. Ik denk dat de een daar wel een hele goede ervaring mee heeft, maar het is voor iedereen persoonlijk, toch?
1: Ja.
0: Waarom is het voor jou belangrijk om independent te blijven als beginnend?
1: Dat zou ik dus zeggen door mijn eerste ervaring met een contract, zeg maar.
0: Oké. Want je kon niet releasen of was iets aan de hand?
1: Ja, ik wil er niet heel veel over kwijt.
0: Ja, je bent al weg daar, hè? Je moet gewoon zeggen, fuck hem.
1: Ja, dat wil ik ook niet zeggen, je weet
0: je hoe vaak ik fuck Topnotch heb gezegd en ik doe nog steeds zaken met Topnotch, geen zorgen. Maar dat komt allemaal goed, weet je.
1: Nee, maar het is niet gelopen zoals ik had gehoopt.
0: Dat snap ik, ja. Ja. Maar ja, geen zorgen.
1: We gaan gewoon weer door.
0: Joel nu. En je brengt muziek uit.
1: Ja,
0: je hebt een nummer hier en die ga je zo meteen voor ons doen.
1: Yes.
0: Hoe heet het nummer?
1: Waarom?
0: Waarom?
1: Waarom?
0: Zo, je hebt veel vragen in live.
1: Ik heb geen idee, man. Ik heb echt geen idee.
0: Nou, Joel, als jij er klaar voor bent, dan zeg ik ga je gang.
1: Let's go.
0: Let's go. Hier is Joel met Waarom.
2: Ik weet niet eens waarom. Want de nacht die voelt
1: niet
2: door. De dagen gaan voorbij.
1: Oh. Ik ben niet gekomen voor de lol, dus... Ik ga niet kunnen komen voor de grap. Niet als mij zijn. Ik zeg mijn neefje, focus je op school. Dan gaan zoveel domme dingen jou nog testen op je pad. Ik ben omringd met mezelf. En je moet stoppen met die J wanneer dat ding je niet helpt. Je moet harder gaan dan ooit, bro. Dan win je vanzelf. Ik hou het 100 met mijn eigen. Ze verzinnen de hel. Ik ben aardig onderweg. Kan niet meer terugvaren. Papa is vaak de reden dat de meesten niet meer terugkwamen. Ik wou dat we konden zeggen we zijn rich en wealthy. En dat we konden zeggen dat we blut waren. Ze laten lijken, ben niet eens met die mannen. Maar waarom praten ze te veel? Wat weten ze van me? Alle dromen van

is nooit genoeg, maar op een dag is het weg. Geleerd die dingen te waarderen en heb stappen gezet. We lachen niet meer om de pijn, bro, we lachen het weg. Ik heb leren bouwen op een ander, mama snap wat ik zeg. Zoveel dagen waren bloedheet en nachten werden duister. Mijn jongen is op zwart geld, de mijne die is zuiver. Mama zei me toen al nevi en ik heb geluisterd. Want ik heb nooit salaris kunnen pakken op gebruikers. Is het optioneel? Nog steeds weer komen duiken. Mijn tranen lijken op, ik heb zoveel uren zitten. Het is me 100 keer gelukt, maar zien alleen maar het succes. Want als je vraagt hoe vaak ik viel toen, misschien een keer of 1000. Shit, tot die tijd zit ik geplakt. De buren die klagen niet eens, maar hebben last van de herrie. Ik heb al

0: dit is de definitie van een rising star, als ik het mag zeggen. Hoe ver was je gekomen bij Phonics Talent?
1: Dat was uiteindelijk de finale, man. Ik ben derde geworden.
0: Derde geworden? Nou, dat verdien jij ook wel.
1: Thanks, man. Thanks,
0: ja,
1: man.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik hoor veel rappers deze dag, hoor. En ja, dit is gewoon rap puur song. Dit is gewoon eigenlijk teruggaan naar wat het was en dat in een nieuw jasje steken. Als je jezelf over 5 jaar ziet, waar zie je jezelf dan? Oh, sorry, je mic is uit. Ik heb zo'n mic. Ja, fuck jou gewoon, nee. Ja, sorry. Nu is jouw mic weer aan.
1: Ja, ik wil het gewoon met Junta maken, man.
0: Ja.
1: Het is een hobby en ik doe het graag. Ik zit graag in de studio. Maar ja, het lijkt me wel leuk om daar gewoon een hap van te kunnen maken, man.
0: En hoe lang doe je dit?
1: Het is nu 3 jaar.
0: 3 jaar maak je muziek? Oké. Oké, oké. Ja, je komt er nog wel.
1: Dat komt wel goed met jou,
0: hoor. Hoe oud ben je nu?
1: 20, man.
0: Je komt er nog wel, jongen. Hallo. Vandaag bij Galaxy en morgen bij, bij Galaxy weer. Hey, zometeen doen wij Confessions. Jij doet mee, Joel.
1: Yes, Desta doet ook
0: mee. En DNA. En natuurlijk ook weer eens een DJ. Je hebt hem al eerder gehoord hier bij Cartier en DNA. Maar hij is er vanavond weer, omdat hij ook naar Fed de la Muziek gaat. Voor nu hebben we Leo Kleine, Jonah Fraser met Fashion Week. Geniet ervan. 5 bands

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 PM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco Tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse Eelde 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.

0: Sticking up, stick up,
1: give up the goods. Op Galaxy Radio. Ja, als je elke week luistert, dan weet jij dat wij elke week onze diepste geheimen en schaamtes opbiechten aan jou. En nou ja, mocht jij willen meedoen, heb jij ook confessions. Kan je ze altijd indienen naar 085-029-4x2. Belangrijk om dat nummer toe te voegen, want geloof mij, DNA en ik hebben zometeen een hele leuke verrassing. Omdat jij elke week natuurlijk inschakelt en luistert. Vandaag nog steeds, dus Jules, zoals je weet, ik heb nog steeds hier Tessa en DJ Yael. Die vandaag gaat draaien, is ook vandaag aanwezig. En nou ja, we gooien hem eigenlijk gelijk diep in het diepe, want jij hebt gelijk een confession ingediend, toch?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Duidelijke taal. Nou, DNA die gaat zometeen de confessions voorlezen en het is aan ons allemaal om te raden van wie het is. Duidelijke taal?
2: Ja, duidelijk.
1: Nou, DNA, begin maar met de eerste confession.
3: Ik heb tegen mijn mams gelogen dat ik 5 dagen in de week aan het Juno was, terwijl ik in de studio zat.
1: Oké.
3: Heb ik ook wel eens gedaan, maar dat ben ik niet.
1: 5 dagen, dat is crazy.
3: Nou, niet 5 dagen. Niet 5 dagen.
1: Nee, dat klinkt als... Ja.
3: Ben jij?
1: Dat is sowieso... Nee, dat ben ik niet.
3: Tessa liegt niet, zei die net.
2: Ik ben ook eerlijk.
1: Ja, maar ik denk dat jij het bent. Jouw muziek klinkt alsof jij echt grind voor dit, bro.
3: Ja.
2: Dankjewel.
3: Dat is een compliment.
2: Dankjewel.
1: Ja, dus dan denk ik dat jij het bent. Of ik kan me voorstellen dat bij Dessa dat het is van bro, je bent altijd met muziek bezig.
2: Hij heeft een boel thuis. Hè? Echt een boel. Hij kan 24/7 werken.
4: Nee. Ik ga gewoon naar school, hè.
2: Okay,
4: ik ga gewoon naar school als dat moet.
2: Als
4: dat moet. Ja, ik ga gewoon naar school. Zeer zeker.
1: Ben jij dat, ja?
3: Jij was het niet.
1: Nee, je bent een DJ.
2: Want DJ's kunnen toch ook studio zijn?
1: Ja, 5 dagen.
2: Wow, je moet toch...
1: Zijn baan is DJ'en, zeg maar. Nee. Dat is zijn...
4: DJ's hebben gewoon boekingen.
1: Jij bent het. Nu weet ik het 100%. Ja, toch? Nou, Jules, vertel.
2: Ja, man.
1: Ja, je wilt dat heel graag, hè?
2: De studio was gewoon leuker dan Junta.
1: Ja,
2: ik moest van mijn man zo echt Junta. Maar ja, die plek waar ik werkte was niet...
1: Wat deed je voor werk?
2: Ik werkte gewoon horeca, bro.
1: Ja, dat is kut.
2: Ja, dat is gewoon kut.
1: Maar had je je dan ziek gemeld van werk?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Veel ziek gemeld.
1: Al veel?
2: Ja, wel
1: je
2: veel.
1: Bent al ontslagen daar nu?
2: Ja, dus. Daar ben ik wel ontslagen.
1: Ja. Dat heeft niet lang geduurd
2: dat
1: natuurlijk.
2: Dat heeft niet heel lang geduurd.
1: Volgende confession, Dina.
3: Een dame vroeg me een keer lolly open te maken op een festival. En ben vervolgens weggelopen met die lolly.
1: Ja, wat ben jij, Yael?
2: Nee.
1: Jij bent op festivals te vinden.
2: Ja, maar
1: oh nee, maar jij ook.
2: Huh?
1: Jij bent op festivals te vinden, toch?
2: Als
1: jij draait, je bent een DJ. Met je brada, je draait voor je brada. Jij bent op festivals te vinden.
4: Ja, af en toe gewoon. Maar ook zelf gewoon ga ik soms even...
1: Nou, festival toch?
4: Ja,
1: toch? Oké, ja, toch. Okay. Ja, nee. Heb je ook ooit een lolly gepakt van iemand? Nee, wacht even. Nee, dit is DNA, man.
3: Hoezo ben ik dit?
1: Heb ik jou dit niet zien doen ook?
3: Ik weet wat jij... Dat was in de club.
1: Dat was in de club?
3: Ja, ik weet wat jij...
1: Maar jij bent wel iemand die zulke dingen doet,
3: dus... Hoef het hier niet over te hebben. Ik was dat niet.
1: Oké.
3: Ik denk dat het Dessa is.
1: Oké. Oh, ja. Jij weet toevallig dat het Dessa is. Nou, Dessa,
4: maar jij kan het ook zijn.
1: Nee, ik ben het niet. Ik heb geen confession ingediend, als ik heel eerlijk ben.
3: Oh.
1: Maar ik kan,
3: dan vind ik wel dat je zometeen wel iets moet opbiechten.
4: Ja, hè?
3: Ja, vind ik ook.
4: Ja.
3: Vissa, waar je...
2: Boetakana Vissa ergens, met 60
3: dagen.
1: Ik heb het al opgedicht zelfs.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, toch? Ja, ik heb het al opgedicht.
3: Nee,
1: Tessa, vertel man. Je stilt lollies van mij, bro.
2: Ja, bro.
4: Nee, kijk, ik ga jullie gewoon uitleggen hoe het ging. Gewoon heel eerlijk, hè, want ik lieg niet. We stonden ergens in de rij, voor mij was het Paros, denk ik, bij merchandise of zo. En toen, gewoon heel random kwam ze naar me toe, er zat nagels eraan. Ik kreeg die lolly, het was een kleine, die Chupa Chupa lolly, ze kregen die open. Dus vervolgens vroeg ze mij gewoon random. Maar ik zeg heel eerlijk, het ging maar niet, man. Ik kreeg hem niet open.
1: Ja.
4: Ik kreeg gewoon niet open, dus was ik ook van ja, ze letten niet op. Mijn neef ging al weg, Matties liep al weg. Ik ben gewoon weggelopen. Niks gezegd, ik heb er ook niet meer gezien die dag.
1: Met een lolly?
4: Gewoon die lolly gepakt, man, ja. Ik weet niet hoeveel ze ervoor hebben betaald, of...
1: Ja. Duidelijke taal. Een hele veilige confession, als ik het eerlijk mag
4: zeggen. Zeker. Ja, lieve jongen.
3: Alle twee.
1: Een hele lieve jongen. Lolly gestolen.
2: Als deze veilig waren, dan ben ik wel benieuwd welke daar nog weer staan. Zeg maar.
1: Ja,
3: oké.
1: Nou, ja.
3: De volgende is... Ik heb seks gehad in de club.
1: Ja, oké. Okay.
3: Dit was ik niet.
1: Oké, ja, maar ja, what the fuck. Nee, je kan het niet zeggen, DNA, want dan weet ik gelijk wie het is.
3: Ik heb seks gehad in de club met de nicht van de manager.
1: Yo.
3: In de club waar ze die avond werkte. Huh? Omdat ze erop smeekte.
1: Rewind dat. Seks gehad in de club met de nicht van de manager.
3: Waar ze die avond werkte. Omdat ze smeekte erom.
1: Smeekte om seks. Ja, moet ik weer praten? Zeg maar, ik heb genoeg gezegd. Wie denk jij dat
4: is
1: het
4: dit
1: is?
4: Van
1: hier,
4: iemand die hier
3: ja,
4: is?
3: Er is nog maar één iemand.
1: Ja, natuurlijk is het van iemand die hier is.
4: Ah, je kijkt
3: dus
4: ook.
3: Ik denk dat jij het
1: niet meer kijken. Ja, dan de enige die in de club te vinden is elke weekend en elke week ben jij, joh.
2: Ja, dat is wel waar.
1: Ja, dit is gebeurd.
2: Dit is wel gebeurd.
4: Jullie maken rare shit.
1: Je moet even dit verhaal even verduidelijken, want er was heel veel natuurlijk de manager van, de nicht van.
2: Ja, nee, klopt. Dus het was de nicht van de manager in de club waar ik best wel veel kwam. Hmm. En ik had die meid al 3 keer nee gezegd.
1: Je kwam letterlijk, denk
2: en
1: ik.
2: En ik was dronken. En toen
1: gebeurde dat.
2: Was het, ja.
1: Ze smeekte. Waarom niet?
2: Nou, ik vind zeg maar 1 keer is vragen, 2 keer is wel smeken.
1: Oké, duidelijke taal. Heb je nog een confession, Dina?
3: Dit was het niet.
1: Jij hebt ook een confession, dat weet jij ook.
3: Kom. Ik ben een keer uit een raam geklommen bij een meid om te ontsnappen.
1: Oh, serieus? Heb je dat gedaan, Dina?
3: Nou, doe je alsof je dat niet wist.
1: Nee, volgens mij niet.
4: Oké, maar leg direct uit dan.
1: Ja, leg
4: kom direct met die story.
3: Onderbouw. Die dus zeg maar, ik was daar. Ik wou er eigenlijk een soort. Ik wou er zijn, ik was gewoon kraam, maar ik wou er niet zijn ook. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee. Je deed er tegen je zin in.
3: Nee. Ja, ze smeekt. Ja, toch? Ze smeekt ze. En een mattie van ons, die had me naar daar toe gebracht, want ik sliep bij hem.
1: Ja.
3: In Zeeland.
4: Je kon niet daar blijven.
3: Ja, toch?
1: Ja.
3: En toen. Ze vroeg al, blijf je slapen, dit, dat. En ik was op, nee toch, dat wil ik helemaal niet.
1: Ja, dat weet ik.
3: En toen was de deur opeens op slot. Was ze in slaap gevallen, was de deur op slot.
1: Serieus?
3: Ja. Yo. En toen was ik, dat is het lang verhaal kort, zeg maar.
1: Snap ik. Maar als jij als man zijnde dit had gedaan, had het een ander einde gehad, denk ik.
3: Ja.
1: De deur op slot.
3: En toen was ik uit het raam geklommen. En heb ik hem opgebeld, wakker, hij werd boos op mij.
1: Oh ja, dat weet ik nog wel.
4: Eerste verdieping, tweede verdieping.
3: Dat was het, lang verhaal kort. Nu ben jij aan de beurt.
1: Ik heb het net al verteld.
3: Dat gaan we niet doen.
1: Nou, heb je een confession van mij die je zou willen gooien? Ik geef hem aan jou. Vertel maar.
3: Mag ik hier in de archief?
1: Je mag in het archief. Zeker.
3: Oh. Alles?
1: Ja hoor.
3: Ik heb...
1: Shit.
3: Mag ik het echt zeggen?
1: Mag ik lezen?
3: Ik weet
4: het.
1: Wacht even.
4: Ja, wat shaky.
1: Wow, ik heb heel veel donkere geheimen, jongen. Ja. Ja, die mag je zeggen. Ja.
3: Dit zijn niet mijn woorden. Ik heb een keer paga geslagen op school.
1: Mm-hmm.
3: Op een zaterdag.
1: Ja, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan, man.
4: Ja, maar wacht. Zaterdag. Weet je wat het van gewoon mooi maakt? Mm. Zaterdag.
1: Ja. Zal zaterdag. Ik het zeggen?
4: Zaterdag.
1: Ik zat op een muziekschool. Nee, niet Herman Brood. Ik zat op een muziekschool. En dus we waren altijd open. En ik had geen internet thuis. Dit was heel lang geleden overigens. Dit is meer dan misschien 15 jaar geleden, man. En, iets korter. Maar ik had geen internet thuis. En toen ging ik naar Skorrel. En ik was alleen in die aula. Het was ondergronds. En ik dacht opeens, ja man, let's do this, man. Dus ja, dit is
3: gewoon. Maar is het iets wat je vaker deed?
1: Nee, dit is niet iets wat ik vaker doe, Dina.
3: Ja, weet ik niet.
1: Nee, dit gebeurt gewoon.
3: Je had geen internet thuis, dus ik dacht, ja.
1: Ik had tijdelijk geen internet thuis. Okay. Ja, nou,
3: nee, mooie confession.
1: Nou, alsjeblieft jongens, dank jullie wel. Mocht jij ook een confession hebben, 085
4: aan de zaterdag, man.
1: Die 4x2, ja?
4: Die zaterdag?
1: Ja, dus de muziekschool is altijd open.
4: Oh, oké.
1: Ja, zodat je muziek kan maken of gewoon, je weet toch?
4: Ja.
1: Dus zodoende was ik op school op een zaterdag. Goed, zometeen Jels die gaat draaien, maar eerst 2 andere DJ's die ik ga draaien voor jou. Daft Punk. Dan

0: year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
2: Snoop Dogg werd wereldwijd het gezicht van West Coast hip-hop. Dankzij zijn laid-back flow en iconische stijl.
3: Black, right? Yeah.
0: This is Galaxy Radio.
3: Okay. Hey, black on black, black.
1: Music.
0: Black music sounds like this.
1: June is Black Music Month.
2: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Car J en DNA jouw avond een stuk leuker. Dit is de Car J en DNA Show, hier op Galaxy.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: Sebastian Dee, Alleen is maar alleen. Maar gelukkig heb ik jou als je luistert naar Galaxy Radio. Ja, DNA, zometeen hebben wij een verrassing voor de luisteraars, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar voordat ik dat ga doen, heb ik eerst hier...
1: Oké, ik zeg wel ja, ik heb geen idee wat de verrassing is.
0: Je weet niet waar ik het over heb?
1: Nee.
0: Oh, dan vertel ik het zo meteen. Nou, voor nu vanavond hebben wij Jel, die gaat draaien. Mocht je hem niet kennen, hij was er toen bij. Bij de banlieue special die we hadden toen met Galaxy Radio. En vandaag komt hij weer draaien. En waarom? Omdat hij dit weekend iets heel tofs gaat doen. Nou, dat gaat hij allemaal zelf vertellen. Jel, welkom terug.
2: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nee, dus, je bent er vaak geweest bij mijn show. Dat waardeer ik ook.
2: Klopt.
0: En je hebt ook heel veel mensen natuurlijk een lijntje gegooid als wij een DJ nodig hadden.
2: Zeker.
0: Je hebt echt eigenlijk heel veel mensen in je arsenal. Maar je gaat zelf ook draaien op een heel leuk evenement.
2: Klopt. De La Muziek in Parijs.
0: De La Muziek in Parijs. Rue Réamour, zoals ik me kon...
2: ja, 22.
0: Ja, Wende. 22, ja. Rue Réamour. Mocht je dus dit weekend in Parijs zijn, dan ga even langs. Altijd gezellig. Gratis?
2: Gratis.
0: Ja, een blokparty, toch?
2: Blokparty.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, gezellig.
0: Ja, toch?
1: Gaan we ook.
0: Ik ga niet naar Parijs deze week, maar ik ga toevallig volgens mij een week later.
2: Oh.
0: Ja, jammer genoeg. Maar vertel, wat gaat daar allemaal gebeuren?
2: Ja, ik heb dus mijn concept Astro. Dat doen we samen met Laga Club en Cardinal. Laga Club komt uit Parijs, zijn vorige week hier naartoe gekomen. Hebben een vette La Muziek pre-party gedaan.
0: Ja.
2: Het was echt een van de beste avonden die Amsterdam heeft gezien,
0: okay,
2: denk ik, in de afgelopen tijd.
0: Ja, want het leeft wel meer in Nederland, toch? Die vette La Muziek in Parijs.
2: Zeker,
0: er zijn echt heel veel artiesten, DJ's, maar ook gewoon normale mensen die gewoon houden van een feestje, die gaan dan richting Parijs voor de Fête de la Musique.
2: Klopt, ja zeker. Het is heel veel exposure natuurlijk.
0: Ja.
2: Iedereen wil graag internationale DJ's zijn in het buitenland draaien.
0: Ja.
2: Nou, gelukkig heb ik de kans gekregen om het even een stapje groter te doen. Door ook mijn podium dus ook neer te zetten voor andere DJ's. Ik heb ook een artiest uitgenodigd die live komt optreden.
0: Wow!
2: Ze komt ook nog met een andere artiest, maar daar kan ik nog niks over zeggen. Ze komen nog gewoon dingen
1: kleine,
2: opnemen.
1: Kleine, helemaal iets klein. Geef ons een hint. Het
0: is
2: een Franse artiest.
0: Oh,
2: de straat gaat sowieso vol zijn. 700.000 volgers, dus hij komt ook een tune optreden.
0: Duidelijke taal, man. Oké.
1: Misschien wel naar Parijs.
0: Ik ga toch wel naar Parijs, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Nou, Jel, ik zal zeggen, maak je klaar. Ga achter de 1 en 2. Dan ga je zo meteen een set draaien voor de luisteraar. Maar, DNA. Ik zeg net dat wij een verrassing hebben. Jij weet niet waar ik het over heb.
1: Jawel, ik weet wel waar je het over hebt, man.
0: Mocht je aan het luisteren zijn, voeg dit nummer echt toe in je telefoon. Geloof mij. Via dit nummer kan je ons altijd appen. Je kan, je houdt contact met ons. 085-029-4x2. Dan kan je altijd meedoen, meepraten en misschien prijzen winnen met deze show. Maar, omdat jij elke vrijdag luistert, dachten wij... 1 keer in de week is misschien toch te weinig.
2: Wauw.
0: Toch, Lena?
1: Veel te weinig.
0: Veel te weinig.
1: Ja.
0: Dus toen dachten wij, moeten wij niet iets anders gaan doen?
1: Nog een show misschien.
0: Nog een show.
1: Een andere dag.
0: Een andere dag.
1: Door de weeks.
0: Door de weeks. Waarom alleen in het weekend?
1: Ja, vertel jij het anders. Wat is de verrassing? Ik vind het spannend. Ik weet het niet.
0: Nou, Cartier en DNA, elke woensdag van 7 tot en met 9 uur. Ik zie je daar. Je gaat luisteren naar Idali, Leo Kleine, boef.
3: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
4: Babaka die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zeg maar tel op.

50 man! Galaxy Radio! Zoals beloofd krijg jij dus een DJ om je avond warm te dragen. Om je avond warm te draaien. Mocht jij uitgaan, laat het ons weten via 085-029. 4x2, net zoals Lisa. Ze zegt, ze gaat uit vanavond in Amsterdam. Nou, geniet ervan. Jel, als jij er ready voor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af.

0: deze DNA gaan we toch naar Parijs.
1: Ja, zeker weten. Ja, zeker weten.
0: Gaan
1: zeker
0: we
1: weten.
0: Uit?
1: Nee.
0: Oh,
1: maar...
2: Tijdelijk dan.
1: En misschien wel. Tiwaya.
0: Tiwaya.
1: Ja, gezellig.
3: De Car J en DNA Show.

0: Rudy en Muur, 22.
1: Kartje en DNA nu live op Galaxy Radio.
2: Op

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Ze was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 5:10 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.

0: kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes, hier op Galaxy Radio. Goedenavond, my people. Fijn dat jij weer luistert naar deze aflevering, of tenminste deze show. En ik snap het, het is heel warm. Dus misschien zit je op het strand, maar dat is niet erg. Want dan heb je die box naast je en hoor je alsnog After Nine met Goudje en Naro. En ik zeg het al, Naro, hij is altijd hier met mij. We zijn één team, één taak, één manschaft.
3: Een manschaft, ja, man.
2: Maar geef maar een applausje voor Naro.
3: Po. Ik ben in de building. Wat zei je, man?
2: Ik ben in de building.
3: Als een Duitser, als een Duitser.
2: Ja, als een Duitser zit. Naro.
3: Ja, boski.
2: Hoe loopt het met jou dan? Hoe verloopt deze week?
3: Bro, voor mij helemaal top, man. Ik heb een nieuwe tune uitgebracht. Mm-hmm. Die content, alles klopte. Hij wordt goed ontvangen. Dus ik heb een lijstje gepakt, ook op die Spotify. Dus het zit wel mee voor mij, denk ik, weet je.
2: Dus dat betekent chitting!
3: Kaking! Het is helemaal niet erg, snap je nog. Ik ben ook blij met die poko, SO naar Diops, SO naar Shiro. Dus lekker getraind ook. Lekker weer, zonnetjes mee. Ik ben hier met jou, met mijn brada, snap je. Dus mijn week kan helemaal niet meer stuk, joh. Morgen heb ik een optreden, gek gaan. En volgende week heb ik een optreden. Ja, doe het, ja, maar. Doe even normaal, maar.
2: Het wordt een hele goede zomer met ons.
3: Het wordt een hele goede zomer. We zijn buiten, snap je. Maar hoe was jouw week dan?
2: Mijn week was gewoon top. Ik mag niet klagen. Ik heb het weer meegenomen vanuit Suriname. Dus ik ben echt letterlijk het zonnetje in huis.
3: Ik hoor
2: je. Je mag me niet horen klagen. En alles loopt ook lekker gewoon aan deze kant, man. Ik heb een paar audities gedaan, ik heb ze geklaard.
3: Wauw, of course, dus, dat is normaal toch?
2: Ja,
3: dat is wat jij doet.
2: Dat is echt wat ik doe.
3: Jij bent geboren voor dat.
2: Ja, en Doe Niet Bang is ook al onderweg, de nieuwe lading. Dus
3: ja, geweldig.
2: Alles loopt gewoon lekker, man. En je weet wat we zeggen toch, lid zijn, fit zijn.
3: En op die mappampan strip zijn.
2: Hallo. En natuurlijk jij die luistert, shout-out naar jou. Ook heel belangrijk. En mijn broertje Naski gaat vertellen wat we de aankomende 2 uur gaan doen.
3: Yes, dat ga ik zeker vertellen. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Het TikTok shout-out momentje zal ook plaatsvinden, dus zorg dat je scherp bent. Hou het kort, maar wel krachtig en dan hoor je jou shout-out gewoon op de radio. En we hebben een toffe gast in de studio. Hij is al een keer eerder geweest. Maar daar zo meer over.
2: Yes! En wil jij mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons altijd bereiken via het Galaxy app nummer 085-029-4x2. 085-029-4x2. En dan kom je live in de studio en dan kan je zeggen, hey Narski, hey Goudje, ik wil het even hierover hebben. En dan zeggen wij, geen stress, wij gaan jou helpen. We zijn een soort van dokter Phil op dat moment, snap je?
3: Begrijp je?
2: We hebben het onder controle. De aankomende 2 uur hebben we natuurlijk ook een hele dope afspeellijst. We zien Jordi Money, Milo Laat Het Lukken, Bokke 8, I'm Aisha, die dobbel, Priceless, Esco. Dus genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. En we gaan gelijk gek starten met de BFL Quattro, Shirek, Free Lord.
3: Oh my god.

0: We are Galaxy Radio.
1: Nee. Maar jij moet luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten.

0: Goudje en Nado. After 9, Release Friday.
1: Yes! Je hoort het al. Release Friday. Wat betekent eigenlijk release in het... Hoe zeg je release in het Nederlands?
2: Boer, dat is een hele goede vraag. Maar boer, release is gewoon release toch?
1: Ik had je bijna dat te pakken, of niet?
2: Release is gewoon release. Ja, je wil maar kijken. Je probeert me adem te vinden. Dat weet ik.
1: Maar is release niet droppen?
2: Release. Ik boel, mij moet je echt niet vragen, bro. Boe, ik kan niet eens Nederlands, wat ga je me Engelse dingen vragen, bro?
1: Wat is aan de woord voor release? Want de release is eigenlijk Engels, toch?
3: Uitbrengen,
1: bro. Uitbrengen. Bro. Ja, nu ben je zeggen
2: ja,
1: uitbrengen.
2: Ja, maar ik wil jou ook kijken, bro. Ik kijk jou even van, no.
1: Doe
2: ga je deze accepteren wat ik zeg? Nou, was je echt alle twee echt
1: ja,
2: dom,
1: maar doe stupid niggas, maar shit. Maar in ieder geval, Shai is ook in de building. Hij is vandaag op de productie. Want Navy Shalon is ook hartstikke druk bezig.
2: Ja.
1: Shai is er ook al een hele lange tijd bij. En hij pakt het er gelijk goed op. Hij zegt, hey boys, het is gewoon uitbrengen.
2: Ja, hij weet hoe het werkt.
1: Naro, wat hebben we deze vrijdag staan dan?
2: Dat ga ik jou vertellen, mijn lieve boer. We hebben PG Schoolio Isairo met Normaal. We hebben Mensa, Tio Wayne, Sensa Remix.
1: Oeh.
2: Jordi Money, Mario Cash pakken vandaag. Want je weet toch, je moet alles grijpen. Top Rashafante met Baga. En last but not least, Henky T. Met KM, R&B shit.
1: Nee, ik ben niet blij. Want er is nog meer. Er is nog meer.
2: Er is nog meer. Ja. Er is nog meer.
1: Ik wil jou ook horen.
2: Natuurlijk niet, maar naar Rochelle. Ja. Die ops buiten.
1: Ja, maar waarom wil je jezelf dat niet benoemen?
2: Nou, ik wou eigenlijk als surprise houden. Gewoon
1: nee,
2: eventjes. Hij moet erin.
1: Ja, want we zijn buiten.
2: Ik dacht, ik gooi hem later in. Maar we zijn buiten. Zoveel, we zijn outside. Snap je?
1: Ja,
2: kom
1: maar.
2: Dus,
1: ja, maar dan is het eigenlijk al heel makkelijk. De volgende vraag die ik jou ga stellen. Heb je een favoriet? Maar ja, dat weet ik al.
2: Even kijken wat favoriet. Ik zeg eerlijk, welke tune ik echt loef. En je gaat die niet verwachten dat ik deze ga zeggen. Maar toch wel die Naro Shairo die opspuiten. Ik zeg eerlijk, boe, die klonk wel echt hard, man. Toevallig ben ik het zelf, maar boe, als ik gewoon zo kijk, denk ik van ja, man. Dat is wel, zeg maar, die eruit spat, toch?
1: Okay,
2: zeg maar,
1: okay.
2: dat is wel die opstelling. Begrijp ik van Nederlands elftal.
1: Ja, het spreekt eruit, zeker weten. Ja, ik heb ook de reusjes gezien. Je brengt gewoon de oude vibes back, gewoon met billen tegen je hoofd aan, billen
2: ja,
1: tegen je rug.
2: Ja, ik heb scheid, weet je van mij, boe, vrij zijn. Ja, man. En iedereen, gewoon, dat is gewoon diezelfde formule als wat ik had bij Take One Shot. Dus ik weet sowieso dat het gaat werken. Dus ik hield gewoon dezelfde formule aan. En ja, boer.
1: En het werkt.
2: Het resultaat is daar, man.
1: Ja, dat is zeker weten. En wat was nog meer op deze week in de Release Friday?
2: Mensa Tio Wayne, maar gekke collab, maar Sensa Remix, boer. Die kwam uit de lucht. Maar ik zeg eerlijk, Mensa is op een gekke run ook deze tijden, boer. Alles wat die bank is hitterig, man. Maar hij weet wat hij doet. Hij heeft die formule met Serrano en het werkt voor hem. Maar deze collab is maat,
1: ja,
2: man.
1: Ja, en Tio Wayne komt echt hard.
2: Ja, hij komt gek, boer.
1: Hij komt super
2: en hij was ook op zo'n gekke kanaal gepost. Ja. Volgens mij is zo'n Franse.
1: Ja,
2: zo
1: maar Franse, ja, ik kan die top okay. Radio shows, ja,
2: ja,
1: en daar ging het echt kwijt.
2: Ja, maar ook, hè?
1: Ja, maar broer, vanaf dat moment had hij zeg maar de wereld ook te pakken.
2: Ja, toch.
1: Want ik zie nu in China doen ze het, in Rusland doen ze het. Mm. Ze doen echt allemaal die... veel sensa.
2: Ja, toch. Maar ook al verstaan ze die, maar dat is zo mooi voor muziek, toch? Mm-hmm. Je hoeft het niet te verstaan, maar die vibe, je weet toch, die komt over, die energy gewoon,
1: ja,
2: snap je?
1: Ja,
2: dus
1: ja,
2: dat is het mooie van muziek, begrijp je?
1: En voor hem is dit ook een hitting.
2: Zo!
1: Maar de jongen is independent.
2: Die?
1: Ja,
2: dat was ik vergeten zelfs.
1: De jongen
2: is independent.
1: Ja, man.
2: Ik denk dat hij bij Topdus of ergens bij die label zit,
1: alles wat de jongen doet, is van hem.
2: Oh, daarom lag hij steeds groot.
1: Ja,
2: ja, man.
1: Nou, hij wordt heel rijk.
2: Hij sliep die bagga's, hè?
1: Echt naar
2: boer,
1: binnen.
2: Maar heb je gezien? Heb je zijn
1: is niet
2: rijtje
1: normaal.
2: Gezien wat hij heeft uitgebracht?
1: Maar is niet normaal. Alles pak miljoen.
2: Maar ja, dat is ook de vraag van hoeveel procent. Hoeveel procent heeft die producer? Hoeveel procent? Die weet je toch?
1: Ja, maar ik denk
2: maar
1: dat ja, mensen
2: het wel... ook, ik denk dat het wel sowieso... Serrano is sowieso een eerlijke gozer.
1: Ja, dat sowieso.
2: Dus ik denk
1: sowieso
2: dat alles gewoon lekker door de helft gaat. Dus ze denken, ja, waarom zullen we deze formule niet lekker aan? Snap je, we pakken die bagga's en brengen mooie muziek. Idee gaat los. Ja, top.
1: En het, helemaal top. En het werkt. En dan hebben we natuurlijk ook Henky T met KM. R&B shit.
2: Ja, maar heerlijke tune, man. Voor de ladies.
1: Ja.
2: Kwijt gaan. Maar ik heb hem net toevallig nog gepompt in de waggie. Hij werkt, man.
1: Ja,
2: hij werd sowieso agatisch op die tiki-toki.
1: Ja, en dat
2: mensen
1: gingen
2: er lekker op. Ja, man.
1: Het is gewoon de top natuurlijk ook. En dan hebben we Isario. Die jongen van je. Hij laat
2: ja,
1: het ook
2: man.
1: Weer lukken met Normaal, met PJ. We hebben Jordi Money Mario Cash pakken vandaag.
2: Ja, boe, daar heb ik niks van meegekregen. Maar weet je wat het is? Misschien heb ik het wel meegekregen onbewust, maar joh, die man, hij dropt zoveel.
1: Ja, ja,
2: dat
1: ja.
2: ik gewoon niet meer weet van welke bij. Snap je?
1: Ja, hij is zeg maar in die motion wat Atje heeft met die iedere donderdag release. Ja, dus daar raak je een beetje
2: precies,
1: kwijt.
2: Precies zo.
1: Toprasje van T met Baga.
2: Ja, maar we moesten sowieso linken, man. Twee young boys. Goede sound, alle twee. Het klopt, het sluit bij elkaar aan. Dus ik vind die collab heel mooi om te zien, man. Die ja. tune, heb je die tune gehoord?
1: Ik heb hem nog niet beseft. Ik heb die van jou natuurlijk beseft. Die van Tio Ween sowieso, van Henkie T. En nee, tot daar ben ik
2: die tune,
1: eigenlijk.
2: Die tune werkt, maar je moet hem beseffen. Die tune is hard.
1: Maar wat ik wel weet, dat ik blij ben met deze vrijdag. Deze release vrijdag is daar.
2: Ja, hij is lady.
1: Deze uitbreng vrijdag is daar.
2: Maar moet ik zeggen eerlijk, die laatste weken zijn sowieso echt lid. Ik ben heel blij met die muziek wat uitkomt, man. En ik zeg je eerlijk, Ronnie komt ook. Hij komt
1: die
2: ook
1: met,
2: gek,
1: met die witman, hè? Met
2: ja,
1: die witboy, hè?
2: Geloof me, dat is die formule. Hij brengt die oldschool vibe eigenlijk back, maar in een wat nieuwere jasje. Maar geloof me, boe, die tunes gaan allemaal kwijt gaan. Hij heeft die formule met Karo.
1: Ja. Oké, okay, en dan tot slot mijn laatste vraag. Sta je nog steeds achter je zomer tune van deze zomer of is het veranderd?
2: Zo, boe, dat is een hele goeie, man.
1: Of is het nu buiten geworden, die zomer tune?
2: Ja, boe, dat wou ik net zeggen, snap je, boe? Kijk, zeg maar, boe, die Punta Cana is echt hier. Je moet je niet vergissen, die Punta Cana. Maar boe, dan kom ik, dan denk ik van ja, Punta Cana, naar beneden. Dan moet je even plaatsen maken.
1: Hey, man. Hey, ja, nee. Mijn broertje
2: buiten is dat niet. Hey, toch, deze zomer zijn we buiten twee flessen op de spuiten, snap je? Hey.
1: Yes!
2: Ja.
1: In ieder geval, we zijn hier in de studio. Onze gast is ook al naar binnen gekomen. Hij zit hier. Ik zie hem al en hij is zometeen ready voor de Galaxy Radio om brokken te maken. Maar voor nu, Jordi Money, Mario Cash, pakken vandaag.
2: Rakakai!
3: Arpi, wat zeg je, mijn man?

0: Het tikt op minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
1: Yes! Hey, je hoorde het heel goed. We gaan iedere vrijdag live op TikTok. En dan is het het shout-out momentje. Dat betekent, je kan je wijk, je buurt, je werk, je meester, je tante, je oma. Maakt niet uit wie dan ook een shout-out doen. En dan doen wij gewoon dat live op de radio. En we hebben natuurlijk 2 telefoons. Die van mij en die van mijn broertje Naro. Maar ik denk dat we met die van Naro gaan starten. En ik hoop dat jullie ready zijn eigenlijk. Dus Naro, wat gaan we doen? Gaan we eventjes starten?
2: We gaan starten. Even kijken wat binnenkomt. Laat maar kijken wat binnenkomt.
1: Want vorige week was het een gezeik.
2: Het is altijd dus, gekker. Dus maar het is gekker.
1: Ik ga gewoon, denk ik, die minuut afspelen. En dan is het gaas. Ja?
2: Let's go.
3: Kijk het hier. En Naro,
2: het wordt
3: weer een shout-out momentje. Here we go.
2: SO naar Jack. SO naar MR.Z. SO naar John. SO naar Sunny. Ik zie je schijnen. Doe normaal. Het is toch zomer? SO naar Amir. SO naar LIPE. SO naar Vught. SO naar David Baat. Laat hem weer groeien ook. Hij heeft afgehaald. David Kaal, doe normaal. SO naar Sengal 2026. SO naar Davidton 1902. Jij doet mee. En zo naar Ero. En zo naar Young GN.
1: Young GN.
2: En zo naar No Time for Panic. Snap je, geen tijd voor paniek hier. Doe normaal dan. En zo naar Jan of Jantje. En zo naar al die jongens van Alpha. En zo naar. En zo naar mezelf.
1: Ja, ook heel belangrijk.
2: En zo, laat me kijken. En jullie moeten slaan die minuutje. En zo naar Danny. Zo van die man is op peper. Doe normaal dan.
1: Pay me.
2: En zo naar Drenity. En zo naar Serenity, en zo naar Gio. Maar niet geen Gio en Keizer. Maar ook en zo naar Gio en Keizer.
1: Yes!
2: Dat was hem.
1: En het TikTok momentje zit er alweer op. Dat ging weer even razendsnel, man.
2: Razendsnel, je ziet het toch, het komt binnen. Die mensen houden ervan, toch? Ze willen die namen op de radio horen. En hier kan het gewoon bij Galaxy Radio, begrijp je?
1: Zeker weten. En als jij denkt van, hey, goddamn, ik heb hem gemist. Volgende week vrijdag zijn we weer back in full effect. Tussen 9 en 11, after 9. Goudje en Naro. Naro?
2: Ja.
1: Wat ik aan de tijd zie, zie ik dat onze gast ook is aangeschoven.
2: Ja.
1: Die man is altijd lid. Hij is fit. Maar we zijn nog niet zo ver. Of gaan we toch wel erin?
2: Ja, wel.
1: En wat mensen nog? Maar dan gaan we erin.
2: Of gaan we hem even vasthouden?
1: Nee. Dan gaan we erin. Maar dan ga ik het ook niet al. Hij is hier in de building. Hij noemt me Oompie. Maar niet zomaar Oompie. Die man laat me zien van, hey, je bent een echte G. Die man heeft me een paar dingen laten zien dat ik denk van, no, jij bent op gas. Hij blijft gaan. Hij is lid, hij is fit en op die strip. Geef een applausje voor Rano S.
4: Yes man, we zijn er man, we zijn er man.
1: Rano.
4: Ik ben er, man.
1: Ja. En ik hoop van je energy af, ja.
4: We zijn er.
2: Hoor.
1: Ja, want Naro en ik hebben wel een vraag eigenlijk meteen.
4: Yes.
1: Maak je sketches of maak je muziek? Welke van de twee is het? Wat doe je?
4: Ik doe allebei eigenlijk.
1: Dus hetzelfde als mijn broertje Naro eigenlijk?
4: Ja, dat ja, toch.
1: Maar hoe noem je zo iemand dan? Een muzikale entertainer. Wat jij? Deze moet opgeschreven worden.
4: Ja.
2: Gewoon ja, muzikale entertainer. Gewoon entertainen gewoon eigenlijk. Entertainment breed gewoon. All in one entertainment.
1: All in Je bent er, Naro. Of Rano, nu ga ik dat krijgen.
2: Ja, maar het lijkt op elkaar. Als je Rano Ra omdraait,
4: is het Naro toch?
2: Raro, hè?
1: Ja, dit is para eigenlijk.
2: Ja,
1: man. Maar hey, hoe gaat het dan met je, Rano?
4: Gaat lekker, man. Je ziet het, ik ben er.
1: Ja. Maar neem ons een beetje mee. Hoe is het de afgelopen tijd? Met wat ben je bezig?
4: Ik ben veel bezig met skits weer. Mm-hmm. Video's en zo. POV's. En die tunes, man. Dus ik heb ook een tune. Maar ik ga ze zo meteen laten horen. Je toch is een verrassing, want iets komt eraan, taf je?
1: Ja, maar ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Die muziek weet ik dat je dat
4: regelt. Ja, met mij gaat het sowieso goed.
1: En de sketches heb je ook weer opgepakt?
4: Ja, man.
1: Maar wat vind je zo leuk aan die sketches maken? Wij weten het natuurlijk wel, maar wat zegt jou?
4: Ik zeg je eerlijk. Gewoon acteren is mijn ding. Mm-hmm. En ik vind het gewoon grappig, man. Om mezelf terug te zien hoe ik het doe en zo. Dus ja. Ja, man.
1: Dus je kijkt vaak.
4: Ik kijk het gewoon terug, hè?
1: Ja?
4: Een paar keer, ja toch? Je weet ook, als iemand je zeg maar plaatst, kijken het steeds terug van, hé, zag ik er zo uit?
2: Ja.
4: Dus gewoon die model, man.
2: Maar, okay. Maar waar haal je die inspiratie vandaan, zeg maar, voor die sketches? Kijk je gewoon op socials en haal je daar je inspiratie vandaan over wat je meemaakt in het dagelijks leven? Of ja, komt het gewoon spontaan?
4: Ja, man. Ik ben echt gewoon, bijvoorbeeld als ik iets grappigs zie, dan denk ik van, hé, dit is een skit. Maar soms komt het ook gewoon in mijn hoofd van, hé, misschien is er een moment, denk ik van, hé, ja man, dit ga ik gewoon, maar dan grappig maken, zeg maar.
2: Ja, toch. Maar ja. Check je ook die mensen van Amerika en zo?
4: Ja, Drewski is hard. Ik zeg je eerlijk.
5: Drewski is echt. Ja,
2: even van de top. Ik heb het je ook vaak gezegd, toch, Go, van die man is. Hij is super creatief ook, man.
5: Nou, die man is lid.
4: Nou, arsie, arsie.
2: Maar hoe zie je jezelf in de toekomst? Als artiest of als acteur, zeg maar? Wat wil jij het liefst? Of denk je gewoon van, nou, als het kan, dan pak ik beide?
4: Ik zeg je eerlijk, ik vind artiest zijn wel leuker. Maar ik zou wel allebei doen, man.
2: Jawel, hè?
4: Ja, toch. Ik kijk gewoon wat het wordt, man, voor mij. Ik zeg je eerlijk.
2: Dus zeg maar, als die muziek je meebrengt, dan ga je gewoon voor die muziek. Als die films en je tot die Libië meebrengt, dan ga je gewoon daarvoor kiezen. Maar het liefst gewoon in een combinatie van. Maar wat vind je, zeg maar, echt het hardste van muziek? Het muziek maken of de shows of alles wat erbij komt kijken, zeg maar. Of heel die pakket gewoon, echt die rockstar lifestyle gewoon.
4: Ja, kijk, ik zelf hou gewoon echt van muziek. Gewoon, yeah. Muziek is echt mijn passie gewoon. En ik vind het gewoon leuk om muziek te maken. Dus je weet toch, ik denk gewoon van, hé, wat ik leuk vind, wil ik eigenlijk doen. Snap je? Dat heb ik ook gewoon met skits eigenlijk. Yeah. Maar muziek is wel echt mijn ding meer, man. Ik kan de hele dag freestylen bijvoorbeeld.
2: Ja, maar jij bent geen freestyler. Dat is ook hey, huh? Jawel.
1: Als je nu een beat
2: ben jij freestyler?
1: Rano zet een beat nu.
2: Dat is zometeen
1: beter dan jou ook.
5: Rano beter dan mij.
4: Ik ben freestyle koning.
2: Ja, hij is goed. Hij is echt doeg. Koning, kijk, broer, hij is doeg,
4: ik zeg je eerlijk, doeg. Ik vind Choco wel de hardste, maar ik weet van mezelf, ik ben aan, man.
2: Maar zou je een beat in 1-op-1 freestyle?
4: Nee man, echt niet. Ik heb het al gedaan ook, man.
2: Ja, serieus?
4: Nou, die man is
2: echt andere. Is het ergens online of?
4: Ja, het was in een live van Defano, man.
1: Oké, maar hoe je dat hebt gezegd, dan moeten we zometeen nog even kijken om met jij of we ruimte vinden voor een kleine freestyle spit.
4: Ja, toch.
1: En dan gaan we kijken wat je daar regelt. Want ik heb je eigenlijk nooit horen freestylen, snap je?
4: Ja.
1: Maar dat is voor zometeen. Naro, je gelooft in deze man?
2: Tuurlijk, bro, 100%. Oh, okay. Ja, maar ik sta achter hem lief.
1: Oké, okay, nee, Rano, we gaan zometeen nog verder praten, want we hebben genoeg vragen voor je. Voor nu?
2: Ja.
6: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren. Black
2: Music. Nicki Minaj werd geboren in Trinidad en verhuisde later naar Queens, New York. Ze brak door via mixtapes voordat Lil Wayne haar tekende bij Young Money. Met albums als Pink Friday en hits als Super Bass, Starships en Anaconda groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke rappers ooit. Nicki bracht theatrale flows, verschillende alter ego's en commerciële hits samen. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten zoals Ice Spice, Latto en Cardi B. My Anna.

0: Vibes. En natuurlijk in de studio's aangeschoven Rano S, oftewel Rano Superster. Yes, Rano, yes, je hebt iemand ook meegenomen. Wie is Mattie van je?
1: Mairo, man. Hij is pas uit Suez, 3 maanden hier, hè.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Hij is pas geland gewoon.
0: Ik kom met Su. Die warmte is er nog steeds.
1: Nou, hij is pas hier, man. En hij maakt ook muziek en zo. En hij filmt eigenlijk nu ook alles voor me en zo.
0: Okay.
1: We regelen eigenlijk wel veel dingen samen.
0: Dus je geeft hem, zeg maar, de opties om te ontwikkelen.
1: Ja, man.
0: En dat is wel heel sterk dat je dat eigenlijk...
1: Ja, ja, ja. Je weet van mij, toch?
0: Mm-hmm. Ja, en, man. Hoe gaat je content dan nu? Hoe werkt het nu? Hoe ben je constant...
1: Ik ben nu, ik zeg je eerlijk, een kleine tijd ging ik wel op mezelf slapen, maar nu ben ik weer echt fully back, man. Echt actief.
0: Oké, dan gaan we eventjes kijken hoe jij denkt over de stelling van Naro.
2: Stelling van de week van Naro.
3: Yes, en de stelling is als volgt. Grappige content maken is moeilijker dan muziek maken.
1: Nee.
3: Nee? Nee, vind je van niet?
1: Nee, man.
3: Je vindt muziek maken moeilijker?
1: Kijk, in muziek zit veel meer tijd, maar ik zeg je eerlijk, ik van mezelf kan gewoon echt goed acteren.
3: Ja, ja, dat
1: ik kan gewoon dan jassen.
3: Snap je?
1: Muziek heb je meer tijd nodig, man. Ik zeg je eerlijk. Dat het gewoon goed klinkt en alles, weet je toch?
3: Ja, ja, dus, ja. Ik hoor je nog duidelijk, duidelijk van jij, go. Wat vind jij van de stelling?
0: Ja, ik vind content maken, ik vind het echt makkelijk eigenlijk, man. Ik vind het echt makkelijk.
3: Maar
0: het
3: ligt aan bij mij, ik zeg eerlijk, bij mij ligt aan in welke vibe ik zit. Bijvoorbeeld op dit moment komt er gewoon weinig creatieve dingen in me op. Snap, maar nu ben ik juist weer extra creatief op die muziek. En soms is het anders, soms loop ik vast op die muziek. En dan komen opeens super veel sketches
0: in me op. Ja, maar dan ben jij een muzikale entertainer.
3: Snap je? Ja, man, ik hoor je, man.
0: En dan ben je weer een entertainer, muzikale...
3: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik ben het makkelijk gewoon, man. Ik weet niet, maar...
3: Ja, maar jij bent sowieso geboren. Maar boeien, je zit ook echt lang in het vak.
0: Ja, ja, ja, dat is wel waar. Maar, nee, het komt toch gewoon uit, man. Oké, Naro, dan had je nog een stelling. En...
3: Ja, ik had er nog eentje. Ja? Cancel culture maakt comedy kapot.
0: Weet je wat dat is?
1: Nee, man.
0: Dacht ik al.
1: Hopie gaat maal, man.
0: Dacht ik.
1: Nou, maar ik kan even niet nadenken.
0: Nee, man. Maar over de cultuur gewoon, toch? Bijvoorbeeld die nigger jokes. Snap je?
1: Ja, ja, ja.
0: Bijvoorbeeld, jij als nigger zijn, dan kan je dan te ver gaan in je nigger jokes. Dat je bijvoorbeeld... Jee, toch?
1: Ik zeg je eerlijk, ik doe het gewoon, man.
0: Ja, bijvoorbeeld fluiten in de avond. Toch?
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus je weet van, je maakt die sketch van, het is bijvoorbeeld after Eben.
1: Ja, ja, ja.
0: En je loopt op straat, die Surinaamse.
1: Ja, klopt.
0: Van, je mag niet fluiten, maar dan gooi je het online en dan krijg je natuurlijk ook die... Van, je bent nu goed opgevoed, waarom doe je dat? Alles het comedy.
1: Ja, het mag niet.
0: Snap je dus? Culture comedy, of cancel culture, maar comedy kapot. Ja. Nu heb ik het toch al heel goed uitgelegd.
1: Ja, je hebt het goed uitgelegd. Laat maar zeggen, voor mensen die dan reageren en zo, dan wel, toch? Maar voor, laat maar zeggen, ik kan dat gewoon doen, man. En ik heb ook zo'n fanbase, man, dus...
0: Ja, want
1: ze zouden het niet erg vinden.
0: Met comedy kom je wel vaak met dingen weg.
3: Ja, maar ook, je hebt altijd van die mensen die sowieso wat moeten zeggen. Het maakt niet uit wat je doet, broer. Je weet toch? Er zijn altijd een aantal groep mensen die sowieso gaan haten wat je ook doet. Ook al kleur je binnen de lijntjes, snap je? Dus ik heb altijd zoiets van, ja, boer, als jij gewoon vol achter staat wat jij doet, weet toch, achter jouw sketches, als je het zelf loeft en er volledig achter staat, dan drop gewoon wat je wilt, je weet toch? Het maakt niet uit wat idee zegt, boer, maakt niet uit wat jij doet, boer, er is altijd een groep mensen die sowieso haten, dus... Ja, boer, maar kijk, als jij iets doet en je staat er niet achter, dan gaat het je wel branden, begrijp je?
0: Ja,
3: daar heb je de last van. Kijk, boer, ik heb nergens last van.
0: Maar dan maak je die comments uit.
3: Snap je?
0: Omdat je denkt van, shit, ik wil niet lezen wat mensen zeggen.
3: Boer, ik zeg eerlijk, ik heb scheid, man. Laat me gewoon aanstaan. En juist op die comments gaat die ding nog harder gaan.
1: Klopt.
3: Gaat die ding nog harder gaan. Dat is ook die ding, snap je? Boer, mensen gaan zo lekker op die haat, je hebt geen idee, neef. Die haat boost jou nog sneller dan die love, snap je?
0: Jullie hebben mijn broertje naar gehoord. Maar als jij denkt van, nee, man, ik heb een hele andere mening erover dan van Rano klopt niet en van Naro klopt niet. 085-029-4x2, dan kan je in de uitzending komen en dan kan je zeggen of tenminste jouw mening delen met ons. Wij zijn hier tot en met 23 uur. Rano is er ook nog zometeen, want hij gaat appjes flashen. En ik ga hem zometeen brokko maken met die freestyle. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we door naar Jamset, I guess, JR en de hele gang. Yes, yes.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, Goudje en Naro. After 9. Op deze zonnige vrijdagavond. Waar we jou het weekend inbrengen met Good Friday.

0: is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Ze was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: Come back now.
4: Right now.
5: It's going down.
0: Back with more hip hop and R&B.
2: Yeah.
0: This is Galaxy.
6: Dit zijn Goudje en Naro. After 9.
7: After 9.
0: Radio!
8: After 9.
3: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
9: On to the next.
10: Stay tuned for the biggest stars.
11: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
12: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ah, van toch.
2: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, we matchen dure klokken hier met zomersetjes. Lopen witte rappen hier met droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren, mijn ex wordt vast dat ik de tyfus krijg. Ik kan

0: Guusje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, je hoort het heel goed hier op Galaxy Radio. Iedere vrijdagavond van 9 tot 11. Dan ben je met moi en mio.
2: En ja. Als een Japanse ding is die.
1: Ja,
2: een
1: Japanse naro, njo. Dus ik ben Frans moi, maar jij bent njo.
2: Ja, oké. Okay,
1: ik wou vorige week wou ik het nog herstellen, maar ik ben er niet opgekomen om naro.
2: Onmogelijk.
1: Je weet het, hè?
2: Ik weet het.
1: Oké, dat. Maar hey, we waren net bij Rano.
3: Yes,
1: en hij
3: gaat
1: veel takken hier op radio. Zie je het? Ik begin dan met die freestyle, snap je? Maar...
2: Die was per ongeluk,
1: bro. Dat was niet per ongeluk.
2: Dat was echt per ongeluk. Ik zag iets, schrok er zelf van.
1: Ai, dan krijg je dit. Dus we hebben eventjes een tussenprogramma eruit gehad. Waarschijnlijk is Ceder ook mee aan het luisteren. En hij denkt, kijk deze gast, die mannen verra... Maar omdat die Trobeck, hij is ook nog te jong en zo, snap je?
2: Ja.
1: Trobeck was hij 5. Misschien heeft hij natuurlijk wel poekoes van toen. Maar hij had geen motion, zeg maar. Toen ik dat hoorde, dat hij dacht van, ik zat achter in de bus en ik ging, snap je?
2: Ik hoor je, maar...
1: Minimaal 15 jaar geleden moet je wel...
2: Ja, maar jij bent ook echt oud, hè?
1: Gewoon. Maar hey, Rano, je ging net bluffen van, hey.
3: Ik ben ready.
1: Dus als ik nu een beat voor je zet, ga jij en... Ja, Naron.
2: Nee. Rano, jij, ik.
1: Oké.
2: Je komt er niet op de uit. Jij ging net bluffen van, je gaat hem slaan op die beat, dus jij gaat er niet uitkomen. Rano, jij, ik.
1: Oké. Dan we starten, wat. Ready?
3: Yes. Freestyle gewoon, straight uit de brain, snap je?
1: Galoom!
3: Ik ben steeds op mijn peper, die mannen van mij moeten eten. Zoeken naar die cash, no cap, ik ben dagelijks echt om mijn brood, we moeten overwegen, huh? Ben op mijn cash, 120 jaar, mijn jongens gaan vers. Moet het weten dat ik ben op mijn stacks. Zoeken die money, ik ben echt geblest, huh?

0: maar deze man is wel echt boos, maar dat kan ik niet overtreffen. Man.
1: Jij nu! Nee. Jij nu! Jij! Ga!
0: Nee, maar ey, nee, dit is
1: gewoon. Gaan je get freestyle!
0: No, no, gaan je get lekker!
1: Kom op, man, nee, nee, je maar, moet, ey, je moet gaan! Je moet gaan, bro! En laat jezelf niet zo kennen, maar Goudje get bitch, man.
0: Nee, maar die maar even.
1: Ik zei het toch, hij gaat je kapot gaan, bro.
0: Nee, maar Erano, waar haal je deze talent? Ik wil er niet omheen gaan, omheen draaien. Maar, mooi, ik ben met Goudje naar Roe stuur. Ik kom met. Snap je? Dat
1: ja,
0: is ook.
1: Man, hij ging kwijt, hij ging kwijt.
2: Nee, hitte.
0: Ja, het is
1: para,
0: puur. Man. Is gaas.
1: Para.
0: No, maar ik, Naro, alsjeblieft maar, geef me deze door de vingers even.
1: Cool, ja, vierbaas. Vierbaas, ja, ja. Nu je zo doet,
0: geef me ik, weg, ik kan niet spitten.
1: Geef me een lelijke vier van je, man.
0: Kijk, maar dat zonder beat.
1: Boe.
0: Ja, ja, maar hoe niet nog, hoe niet nog. Boe,
1: kom, jij kan dit, man.
0: Nou, hoe niet nog.
1: Oké, okay, doe zo, okay, doe acapella, okay.
0: Ik ben hier in de studio hier met Shai. Af en toe word ik verlegen, in het Engels ben ik Shai.
2: Hmm.
0: Samen met Rano en Rano.
2: Naro.
0: maar ben geen lekker. Wacht even, nog een keer. Ah, yes.
2: Yes.
0: No skip.
1: Nee, daar ga je aan. Oké, okay, maar je hebt tenminste wel twee baas gehad.
0: Nee, wat twee? Maar dus ik moet nog twee hebben, oké. Oké, ja.
1: Boe, jij bent de beste, man. Echt waar.
0: Dus Spang, nu ben ik boos. Dus ik ben steady. Mannen willen me testen. Ik zeg, brada, no Freddy. Huh? Ja, skip.
1: Ja, boe, die klopt.
3: Ik zou
0: het
3: doof
0: op. Ja, maar, dit gaat echt een vet skip.
1: Jij maar.
0: Ja, laat maar, man. Ik moet er echt mee kappen. Nu stoppen we er echt mee.
1: Top.
0: En jij gaat het flippen?
1: Wat dan? A cappella?
0: Nee.
1: Ik gooi vier baas gewoon.
0: Op beat? Nee, op beat.
1: Waarom ik wel dan?
0: Omdat jij

Sta op, vroeg op, je pit nog. Pitstop. Maar ik ben op gas. Terwijl gaat vast. Stond wel vol en opa tras. Opa tras. Ik ben al lang aan. Al lang aan. Ik was al op al lang gaan. Jij moet dingen afstaan. Bom, afgaan. Ik kan je er afslaan. Maar er zijn Spaanse zo. Super Spaans. Met mijn D1.

0: Hater.
1: Quer boca hater? Se tiver de hater, se eu walk one you think better Batman. Me pot flexing no Batman. Opstap bij jou, kom opstap dan. Aan die batras, man, ik zweer ik lak man. Of ik lak niet, nee, want ik lak niet. Want ik zweer ik ben haast niet. En jij geeft die kans niet. Zeg je bent aan, maar je danst niet.
0: Danst niet.
1: Je danst niet. En je chant niet. Je pata, die glas niet.

0: sparen. Mm. Zo van, nou, ik blow money. Soms ik show money. Ik heb een hoop money. Ja, een hoop money. Ik noem het to money. Zo van, dat is twee keer geld. Kun je niet checken, maar ze is twee keer geld.
1: Yes!
2: Archie.
1: Like always, ik kwam met hart. Daarna kwam Naro en daarna Rano.
3: Ja, kijk eens.
1: Ja, wij was beide geklapt van die trauma, bro. Maar.
3: Die man is te eng,
1: Bro, hoe lang doe je dit dan? En van waar haal je die woordenschat vandaan, man? Stond je voor de hele naam op de blok en je...
2: No. Was wel niet Issui, man. Issui was ik gewoon op comedy.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik zeg je eerlijk, gewoon freestylen elke dag. Gewoon, ja. Als ik buiten ben, misschien, je toch, je hoort de tune buiten. Je gaat automatisch op die beat gewoon freestylen.
3: Ja, gewoon zo. Dat is lit, man.
2: Gewoon blijven freestylen.
1: Maar kan je ook in het Surinaams freestylen?
2: Ja, man.
1: Ja? Oké, we gaan de luisteraars dat even geven. Dat is ook belangrijk. Deze wil ik, a cappella wil ik om van je.
2: Oké.
1: Deze is belangrijk, dat wil ik ook horen. Laat me zien wat je regelt.
2: Ai. Kupila tasuku moni fusa libi de wisi manu wani sita mi wini na gado metros langam srifi me bribi te moni no meki me dati na sibi. Me washa ni kiki bika de wisi ma eseni dibi. Me washa ni kiki bika de wisi ma eseni dibi. Sasa mi wani na sete misa ni meke mama tros dame suku mi paki dese meke fumisa bitak mi motofu doti chima ube pleta pa prasi. Kleine jongen van mij gaan maken die tijden toen ik keek naar mama Indy. Taf, ja?
1: Yo, hoe is dit, man? No. Talent in the building.
3: Why is
1: and we like that. We gaan zo meteen eventjes naar de throwback time. En, Naro, zoals je weet, sta je 2-1 voor op mij.
3: Ja.
1: Je staat 2-1 voor op mij.
3: Ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Ik dacht dat je weer met die ding kwam van, je staat 8-0 achter.
1: Nee. Dus, we gaan eventjes twee poko's draaien. En daarna gaan we kijken wat we hebben staan.
3: Celes.
1: En dan gaan we de luisteraar weer laten beslissen. Heeft Goudje gewonnen of heeft Naro gewonnen? Ja, maar dat is voor zometeen. En daarna Rano met een surprise even.
2: Yes.
1: Yes.

We gaan hem laten zien wat een piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Met 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Met bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy. Ik zou eigenlijk moeten zeggen op deze mooie vrijdagavond, maar we zitten hier in de Galaxy Studio en we horen alleen maar ragagagangangangang. Het is aan het stormen buiten en anders dan normaal. Dus wij gaan er wel even tussen door het throwback moeten gooien, want ja, dat moet ook gewoon doorgaan. En ik denk dat Rano deze ook wel zal kennen en ik ga heel sterk komen. Heb je eentje al in je hoofd?
2: Ja, ik heb eentje in mijn hoofd, maar er is maar tijd voor eentje. Dus pak die van jou.
1: Die van mij?
2: Ja, doe maar die van jou.
1: Let's go.

0: Ja, Rano, deze ken je nou, toch? Ja,
1: sowieso. Hydro, toch?
0: Ja, toch, maar hey, als, Naro, als je deze hoort... Grap.
2: Ja, man. Gek. Die valt altijd goed, man.
0: Maar dit was de goede throwback,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja, het is een gouden auto, man.
0: Ja, ja, maar deze is...
2: Respect, respect. Dus, je kan gewoon een punt van mij ook, man. Ik zeg je eerlijk.
0: Deze was te lief. Want als je... Als we deze gingen draaien... Iedereen ging
2: los, bro. Nog steeds. Maar deze worden steeds in de club.
0: Ja, maar zelfs mensen beginnen opeens flying kick te maken en zo.
2: Ja, best wel para.
0: Dit was anders. Dit was anders.
2: Die mannen waren para.
0: Rano, wat was jij op dat moment toen je deze hoorde? Wat is jij eigenlijk? Wat was jij eigenlijk? Hoe oud is deze? Deze is sowieso TKS.
1: Ik woonde toen nog in de Bijlmer, maar een poortje gewoon. Poortje gewoon. Daar. Ik zeg je eerlijk, mama luisterde het volgens mij.
0: Ja,
1: hoorde ik het gewoon. En ja, later ging ik het echt beseffen.
2: Ja, van, ja toch.
0: Man. Van dit is die tune eigenlijk.
1: Ja, man.
0: Jullie hebben het gehoord. In the building, de throwback van de week.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Laat me je vertellen hoe het zit. Ik zag haar staan zoals in een outfit.
5: Hey, ik ben Danny van Vleva in Ja Eers hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
6: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
7: Black Music Month.
8: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
9: Black Music Month. Fact.
8: Akon bracht Afrikaanse invloeden al vroeg naar mainstream pop en hip-hop.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
10: Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
11: Deze zomer zijn we...

0: Yes, Goudje en Naro. En nog steeds in de studio, Rano.
1: Naro in de studio, Rano. Hey, ik ben te lid.
0: Maar hey, het is tijd om te activeren. Ben je ready?
1: Ready.
0: Dit doe je al lang, toch?
1: Ja, toch, ja, toch.
0: Oké, okay, dan je kan hem dan gewoon zelf aankondigen.
1: Yes, mensen, dit is voor die baddie. Snap je? Klok het, man.
2: Hey, Byron, waar is die after party dan? Laat die niet dan komen naar die wat die laten
3: track.
1: Aye.

0: body content.
1: Yes man, yes man. Die baddies toch, zijn voor die baddies toch.
2: Klok it, man. Ja, man.
1: Maar hoe zeg jij klok it?
3: Klok it.
1: Ja, oké, wij hebben het zeggen op een andere manier echt. Hoe? Wij zeggen klok it. Snap je het? Anders klinkt het... Snap je? Wij zeggen... Klok it. Snap je?
3: Maar voor die bad energy zeg maar.
1: Ja, toch maar... Hoe jij het zegt is een
3: klok
1: beetje...
3: It. Is een beetje...
1: Bombo klaar!
2: Hey, nee. Was dat van buiten?
1: Dat was van buiten, broer.
2: Ik dacht dat het een sound effect was.
1: Nee, broer. Het onweer van buiten is moe. Deze is para, man.
2: We moeten die show verlengen eigenlijk. Al binnen blijven.
1: Iedereen die nu Galaxy Radio aan het luisteren is. Mijn broertje Naro dacht dat het een sound effect was, maar dit is gewoon wat van buiten komt. Maar buiten is oorlog.
2: Wat?
1: Hey, maar respect.
3: Ja, lobby.
1: Respect. No. Mairo toch?
3: Ja, man.
2: Ja, maar geftig.
1: Mairo, no, je laat het lukken. Dat is belangrijk.
3: Ja, man.
1: Maar dan heb je nog iets.
3: Ja, mensen. Je weet toch hoe het zomer is? Kijk, nu regent het hard en zo. Dus je weet toch eens een beetje. Maar alsnog, je weet toch, er komen warme dagen. Dus ik heb een zomertune die eraan gaat komen. Yeah. En ik ga jullie even warm maken met die refrein, toch?
1: Oké, dan let's go.
3: Yes, man.
4: Het is 30 degrees.
1: Het is 30 degrees, man. Je weet toch? Ik weet niet of het nu 30 degrees is, maar het is warm. Huh? Oké. Okay.

0: mano. Conta 30
1: degrees, mano. Isso é caralho.
2: Alleen maar. Oh, je bent met iets bezig.
1: Yes, het komt zo.
2: Jullie zijn aan het koken, jullie zijn aan het borrelen. Naar hoe klinkt dit? Boe, keihard toch, boe. Je bent gelijk in hoe die staat, gelijk bij je stad. Dit is 50 degrees.
1: Zo,
2: mooi, je laat het orgie lukken. Ja. En je weet, je bent altijd sowieso hier welkom. Dus van dit soort dingen houden wij toch aan. Je moet toch blijven gooien. We zetten je in de afspeellijst, maar je ook pap verdienen, snap je?
1: Ja,
2: dat is normaal. Hallo, how you doing? We zijn hier. En Naro, ik moet eventjes steeds schakelen, maar Rano, ja, Naro, ik moet even schakelen. Maar Enaski?
3: Ja, Boski.
2: Hoe je dit zo hoort, besef je die talent van hem?
3: Ja, boe, maar ik volg die man al lang, auto. Mm-hmm. Ik weet, hij heeft die flow, weet je toch? Hij heeft ook die TikTok-sound wat aanslaat, snap je? Die man moet gewoon droppen, constant. En hij heeft nu ook Meiro in de back, snap je? Op die contest. Snap je? Is mooi, weet je, dat jullie dat samen kunnen activeren, snap je?
1: Nou, dat is love.
3: Als die kopjes gewoon op dezelfde doelstelling, dan kunnen jullie het gewoon laten lukken, man. Het is ook gewoon makkelijk, dan weet je sowieso, je weet toch dat je op hem kan bouwen, begrijp je?
2: Ja, want dat is het wat Maro.
3: Ik heb iemand nodig voor die content, nou ik moet die baan. Nee, gewoon twee man sterk aan het werk.
2: Maar Maro, wat deed jij in Suriname? Wat deed jij?
4: Ik maakte gewoon dansal muziek, man. Surinaamse dansal, man. Ja, man.
2: Zo, die man is hard, hè?
3: Ja, als ik het zeg.
2: Maar heb je ook Spotify?
4: Nee, man.
2: Ik heb
4: Spotify, bro.
2: Ja, man. Zullen jullie geen Spotify, toch?
4: Nee, man.
2: Nee, maar dat is echt zo. Ze hebben geen Spotify.
4: Ja, man. Geen Spotify daar.
2: Maar heb je een pokoe van je wel op YouTube of iets?
4: Kijk, Rano support me, maar ik heb wel twee dansaltunes op YouTube gewoon.
2: Giftig ook.
4: Ja, man.
2: Kijk,
1: ik heb best eentje hier in die kadi.
4: Ja,
1: zo.
3: Dat is wel. Maar die is nog niet uit.
4: Die is nog niet uit.
2: We willen het laten horen toch op de radio.
4: Ja.
2: Maar als je zegt van, die YouTube is niet zo lit.
4: Kijk,
1: die
4: YouTube.
1: Ja, Lolobal.
4: Ja, eerlijk. Die is goed.
2: Lolobal is goed?
4: Ja, man.
2: Oké, dan gaan we het toch even checken. Want als je toch eenmaal hier bent, waarom zou je die flauws niet geven? Snap je? Want als je zegt dansen. Maar wat moet ik intoetsen op...
1: Mairo.
2: Lolobal.
1: Ja. Wat gaat op mijn kanaal? Wat ik heb op mijn kanaal?
4: Ja, toch.
1: Mairo, Lolobal.
4: Orshado.
2: Nou, dan gaan we eventjes kijken wat je daar regelt.
4: Yes,
2: kijk,
4: man.
2: Mairo, 3 maanden geleden, toch?
4: Ja.
2: Oké, dan gaan we eventjes kijken. We hebben nog wel eventjes 3 minuten. Yes. Mairo, je met Lolobal.
4: Check die guy van me.

0: yes man, yes man.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Big up Myro, man.
1: Oh, come on.
2: Kaya,
1: yeah,
2: Kaya,
1: yeah, man,
2: yeah, man.
1: Kom door. No, no, no, je laat het lukken, man. Daarom.
2: Ja, man.
1: Shout-out naar jou vooral, Maran. Ja, je bent met iets bezig. Je laat het, je geeft altijd de applaus en je steunt altijd de new ones. Dus dat is in ieder geval lid. We gaan nog eventjes muziek draaien en daarna gaan we naar de quote van de dag. We willen weten hoe Rano staat. Dus ja, eventjes je model checken. Voor nu nog eventjes Jaga Jaga.
0: Yes.
3: Hey,
4: yo.
3: Galaxy Radio.
4: Real hip-hop.
3: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Dit zijn Foutje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy op deze vrijdag stormachtige vrijdagavond.
2: Donderdag.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk is het tot donderdag, ja man.
1: Ja toch, het is tot donderdag, want ik wou eigenlijk weer freestylen, maar ik dacht skip.
2: Ja, kom je. Ik dacht je zou met één rare punchline komen.
1: No. Ik liet hem eventjes gewoon voor wat het was. Sowieso shout-out naar Jaga. Hij was hier net op de radio. En hij is getrouwd, dus gefeliciteerd, jullie brother. Gefeliciteerd, maar Jaga. Heel belangrijk. En ja, heel veel plezier. Dat is gewoon dope dat je dat kan doen in Nederland.
2: Ja, moet zeker weten.
1: Toch gewoon trouwen. En
2: 100%.
1: Nee, want je weet, je komt weer naar buiten en dan is alles gewoon geregeld. Het is gewoon top. En hoe we tegen het einde van de show zijn gekomen, is het altijd tijd voor...
0: After 9, quote van de dag.
1: Yes, de echte 9 quote van de dag. En Mairo, eigenlijk wil ik kijken hoe jij opstaat. Wat is jouw quote van de dag?
3: Quote van de dag... Ik zeg je eerlijk, als ik opsta, denk aan niks, man. Ik heb geen code.

0: Ik zeg je eerlijk. Ik sta op en ik kijk waar de dag me naartoe brengt.
1: Sterk.
0: Zeg
1: sterk.
0: Je puur. Ja, dat, ik kijk waar de dag me naartoe brengt, man.
1: Dat is de code dan. Kijk waar de dag me naartoe brengt. Dat is de code.
0: Dat wordt de code.
2: Dat is wel een goede code voor zomer, man.
1: Ja, kijk waar de dag me naartoe brengt. Oké, sterk, sterk. Rano! En jij?
2: Ja, eigenlijk wel hetzelfde.
1: Hé, hey, kap met dit. Kap met dit.
3: Kap met dit. Wist dat hij dat ging zeggen?
4: Kap met deze rotzooi.
1: Daarom zei ik net buiten van, ja, jou ga ik toch niet missen. Nee, maar zeg eens, kom met iets, kom met iets.
2: Ja, gewoon een nieuwe dag, nieuwe kansen, man.
1: Ja, ja, kort, krachtig, duidelijk, ik snap hem ook. En nog eentje heb je? Of heb je ook eentje hoe je je dagen moet doorkomen?
2: Ja. Mm-hmm. Maar gewoon in Amsterdam moet je niet te lang kijken naar mensen, want het kan je.
1: Kijk, in Damsko niet te lang naar mensen.
2: Als je wil dat je dag goed is, je weet toch? Zorg gewoon ervoor dat je, je weet toch, 20 degrees plangen op. Snap je?
3: Ja, die snelle, hè?
2: Ja, toch? Daarom zeg ik je die tune toch? Van, je weet toch? Plangen is op voor die bad energy tonight. Snap je?
1: Oké, duidelijk, duidelijk. Ik hoor je met dat. En jij dan mijn broertje, Narski? Wat heb je?
3: Wat ik heb? Laat me kijken, man. Laat me kijken. Nou, ik heb een vraag, toch?
1: Ja?
3: Zeg maar. Kijk. Je moet toch altijd doen wat je moet doen?
1: Ja.
3: Maar als je hebt gedaan wat je moest doen, moet je dan nog steeds doen wat je moest doen?
1: Ik kan met dit,
3: Je hoort me toch, kijk, je moet altijd doen wat je moet doen. Maar als je al hebt gedaan wat je moest doen, moet je dan nog steeds doen wat je moest doen? Of moet je het gewoon laten? Want heb je het al gedaan? Of moet je het nog steeds doen? Omdat je denkt dat je het hebt gedaan, maar je moet het nog steeds doen. Maar als je denkt dat je het moet doen, moet je het dan nog steeds moest doen?
1: Hé, hey, je maakt me helemaal.
3: Oké, Jaddy, wat heb jij dan? Wat heb jij?
1: Oh, ja.
3: Voor het blok weer, hè?
1: Nee. Even kijken.
3: Kom maar weer met jouw toverspreuk.
1: Nee, echt niet. Ik heb iets. Het is natuurlijk gewoon in de zomer, dus ik heb een quote voor het weer, voor de zomer. Ja. En dan,
3: kom op, lieve broer van me.
1: Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was met de winter vergeleken.
3: Wat nog een keer?
1: Ja, je snapt hem? Snap je? Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was met de winter vergeleken.
3: Oh, nu ook al. Ja, sterk.
1: We snappen hem niet, maar is niet erg. Sterk. Jullie snappen hem niet, toch?
2: Nou, man, we snappen hem niet, man.
1: Kijk, ik ga hem uitleggen.
2: Ai.
1: Als je weet de zomer komt aan, is het altijd warm.
2: Klopt.
1: Dus in de winter, dan weet je het is
2: koud.
0: Ja. Wat?
1: Laat skip.
3: Ja,
2: maar wordt het toch koud?
1: Nee, maar kom op nou, man.
3: Die tijd zegt.
1: Oké, weet je wat? Een belangrijke. Weet wat je zegt, zeg niet wat je weet.
3: Ja, perfect.
1: Heel belangrijk deze.
3: En daarmee dus moet
1: iedereen
3: ook
1: die aan het luisteren is, weet wat je zegt, zeg niet wat je weet.
2: Ja.
1: Rano, Mairo. Major veel lof dat jullie er waren.
2: Yes. Ja,
1: vooral een veilige reis terug naar huis.
3: 100%.
1: Be careful on the road. En zodra je een bom ziet, niet uitwijken, sta stil. Want je gaat macht kwijtraken over het stuur. En Naro, jou zie ik natuurlijk weer razendsnel. En je weet wat ik altijd zeg, hè? Ik hou van jou, broertje.
3: Ik hou van jou, mijn broertje.
1: Maar ik hou echt van jou.
3: Ja, ik hou echt van jou, man. 100%, broer. 100%, meisje.
1: Shout-out naar Shai voor de productie. Shout-out naar Shalom voor de productie op afstand. En natuurlijk naar de blok. Bart, we are out. You listen to Galaxy Radio.
0: Ja.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
1: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
1: 24 hours a day.

0: Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free, no more. Zie jullie bij de volgende. Joehoe!
1: The biggest stars, you'll hear them all.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Tupac Shakur gebruikte hip-hop niet alleen voor hits, maar ook om verhalen uit het echte leven te vertellen. Tracks als Changes en Dear Mama worden nog steeds gezien als cultureel erfgoed.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel grote producers begonnen ooit als DJ in kleine clubs of op straatfeesten. Black music draait altijd om creativiteit vanuit de community.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: We're gonna light your night with non-stop hip-hop.
1: Here's a little more
2: hip-hop
1: music.
0: This is commercial-free music.
2: Commercial-free.
0: This is Galaxy.
3: Zoveel meegemaakt. Mijn hoedstories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
4: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik tien was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer jo, lieve heer, het spijt me. Maar ze laat kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin, is Maxima. En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye, wel te rusten, night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lotta pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, hella wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes, ik zweer ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
5: Kan toch niet?
4: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
3: What is your life like? Lotta gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
4: What is your life like? Lotta pull-ups and drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, hella wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes, ik zweer ik heb breinpijn.
6: Full throttle, no breaks.
7: Yeah, it's going down.
0: Another hour of commercial free radio.
7: Banging that hip hop.
2: Commercial free.
0: This is Gal.

check it out, baby. Make it hot, baby.

Exceed.

0: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Neo Soul combineerde soul, jazz en hip-hop tot een compleet nieuwe vibe. Denk aan artiesten als Erykah Badu, D'Angelo en Jill Scott.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Oh, oh. Black everything.
2: We play all your favorite black music artists and music.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.